0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het had gisteren genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. Nadat ook eerste achtervolger Union niet kon winnen. Daar werd het 0-0 op het veld van AA Gent. Dat betekent dus dat het verschil tussen club en Union 4 punten is. Met nog 1 wedstrijd te gaan kan Union dat niet meer inhalen. En dus is de titel binnen voor Club Brugge. Je hoort Brandon Mechelen.
3: We proberen ons spel te spelen. Ik denk vandaag ook een zenuwslopende wedstrijd met belang ervan. We hebben de kans gehad om het eigenlijk volledig af te maken, maar dat hebben we helaas niet gedaan. Maar kijk ja, Union heeft niet gewonnen vandaag en het is binnen.
2: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feestje los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op groot scherm.
4: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Ja. Samen met de zon beleven.
5: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
6: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
2: Ja, de sfeer in Mechelen was iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters bestuurlijk aangehouden. 3 voor ordeverstoring, 1 iemand voor het betreden van het veld. 15 anderen kregen een boete. En voor de volledigheid ook nog meegeven dat Anderlecht Sint-Truiden klopte met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats, Anderlecht is nu zeker vierde. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van Play-off 2. Dat wordt Standaar of Racing Genk. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden. Music matters.

0: Bommekes.
1: Bombi.
0: Ik heb gedroomd.
2: Over?
0: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
1: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
0: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
1: En zondag en maandag?
2: 20% korting op alles.
0: Serieus?
1: Oh, jij wist dat niet.
2: Bombi, we hebben nu drukken door.
0: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel.
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman?
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja.
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
10: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
11: Laat het los, laat het gaan.
10: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig, Sian,
5: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
15: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
16: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
5: joehoe!
9: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because now ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
2: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Leuke video!
5: Meestal fun... Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
7: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
8: Wienerberger.
9: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
10: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
13: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
15: Tartaratata.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
17: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
16: Sorry, kan dat wat korter?
17: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
16: Nee, korter.
17: Koop lokaal. Voilà.
18: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
19: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
20: Ik kan niet werken vandaag.
21: Hoezo?
20: Sorry, maar het is WK.
22: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
23: Oh, ik snap er niks van.
24: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
25: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
26: 3, 2, 1.
27: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
28: Sorteren kan je zo meteen.
29: Willy. Music matters.

0: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Dat aantal is in 4 jaar tijd bijna verdrievoudigd. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
4: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
3: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
5: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten. Alleen al in play-off 1, dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tressol die eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
3: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Ja, en aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feest los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op groot scherm.
6: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Samen met de zon beleven.
7: Super blij. Kan niet geloven. Nee. Niet normaal.
8: Dat is het. Allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch! Hoera!
3: Ja, in Mechelen was de sfeer iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters opgepakt. 15 anderen kregen een boete. In Rotterdam hebben alle opvarenden van de Hanta Cruise negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Uit voorzorg blijven die wel nog even in quarantaine. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En het weer nog. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
9: Ja, hallo. Music matters. 30 graden. Goedemorgen.
2: Thomas en Sien.
9: Aanwezig.
10: 27, zei hij toch?
9: Ja, tot 30, hè.
10: Maar, maar vandaag nog 27. Is nog jasje even aanhouden.
9: Ja. Friskes vandaag. Ja. Oela. Allee, goedemorgen, welkom. Music matters. Ja, en proficiat, hè. Kampioen van België, Club Brugge. Je hoorde tijdens niets. Het was een hekkenhuis.

0: veel berichtjes nu al. Goedemorgen Thomas en Sina, 5 maand ziekenhuis, eindelijk terug naar huis. Let's rock, Steve. Oh, wow. Ben blij voor jou, Steve, van mij. Goedemorgen Thomas en Fien. Dat heb ik ook al gehad.
1: Iemand moet nog een beetje wakker worden, maar één lettertje veranderen en je zit juist.
0: Bijna juist. En voor de rest natuurlijk, ja, hier het clublogo wordt massaal doorgestuurd. FCB, olé, olé. Proficiat, ik vind dat wel op zich grappig, dat olé, olé, dat nog altijd, dat is nog altijd van olé, olé.
1: Olé, olé.
0: Is dat niet door de, weet ik, WK in Mexico in de jaren 80? Is dat daar ontstaan of bestond dat al vroeger? Want dat blijft dus olé, olé.
1: Ja?
0: Ja, het is oké, hè? Olé is echt oké.
1: Ik heb nog geen diepgaande studie gedaan naar het gebruik van het olé-lied.
0: Maar, ja.

0: voor de witte kleedkamer.
1: Kille TL-buizen en olé olé met een frigobox.
0: Het was eigenlijk wel baila baila.
1: Het was baila baila.
0: Zij deden van baila baila.
1: Ook goed. Ja. Baila. Ja. We keuren het allemaal goed. Maar kijk, voor de rest zijn we zeker niet kritisch. En gelukkig voor Brugge. Ja. Dat zeker wel. Ja, het geluk overmand mij echt.
0: Ja, mij ook. Ja,
1: okay. Als er nog berichten zijn, wilde plannen voor het weekend, ze zijn meer dan welkom.
0: Het festivalweekend wordt geopend vandaag, hè? Ah. Dankzij het festival in Ole. Gladiolen. Fantastisch festival.
1: Gaat van start.
0: Echt heel leuk.
1: Ja, en we gaan prachtig weer hebben ook. Dus kijk, de toekomst lacht ons toe. Laat dat duidelijk zijn. Berichten, altijd welkom via de Billybox. Music matters.

0: Clean van Triggerfinger. Vandaag ook in het nieuws. Niet op je fiets, op je gsm gaan tokkelen. Dat is heel belangrijk, uiteraard. Maar ja, er zijn tal van wielies, ik ga ze niet bij naam noemen. Maar neem nu bijvoorbeeld Thomas. Die wel toegeeft zijn gsm'en tijdens het fietsen. Als ik het doe, is het echt heel uitzonderlijk en alleen maar voor jullie. Ik snap, wij roepen wel eens op om bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, nu niet doen, dit is een test, thermos, hè, straks dan te sturen.
1: Ja.
0: Stop dan met uw wielen. Stop even, ik weet, het gaat uw Strava geen deugd doen, want dan gaat een dipje zitten, hè, maar dat overleef je dan weer wel. Maar doe dat niet al fietsen.
1: Nee.
0: Hè. Dus
1: nee.
0: Voilà, kleine het is praktische
1: overigens
0: mededeling.
1: Ook, ja. Ja. Het is overigens ook Blue Spear natuurlijk dit weekend.
0: Ook nog.
1: Ook een belangrijk festival. En vorige week was het ook al Klamottenrock in Herenthout. Dus het festivalseizoen liever is vorig weekend geopend. Maar eigenlijk is er elk weekend, zelfs in de winter, ook wel iets muzikaals doen in ons land. Dus kan je echt van een opening spreken, dat is moeilijk. Oh. En hoe meer festivals ik begin op te noemen, hoe meer ik er ook ga vergeten. Ja. Dat is ook wel zo in Vlaanderen.
0: Maar het is begonnen. Ja. Het is begonnen en de zon schijnt. Ja. Dus eigenlijk niets dan goeds. Misschien vandaar ook dat de sportjournalist Eddy Snelders al na 2 maanden heel graag de gevangenis zou willen verlaten.

0: dat hij de sfeer daar niet goed vindt, om eerlijk te zijn.
1: Nu al?
0: Ja, 2 maanden. Hij zou eigenlijk liever thuis met een enkel band zitten. Hij heeft daar een aanvraag toe ingediend. En die werd afgekeurd.
1: Ja,
0: nu, na 2 maanden, Eddie.
1: Dat is wel snel. Dus. Ja.
0: Je mag ons dood doen. Allee, ja, het is vrijdag voor iedereen. Echt de slechtste woordspeling ooit. Excuus namens de hele redactie. Dat zijn wij 2, dus goeiemorgen.

0: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
1: It's gonna end up.
0: Stofhappen, afzien.
1: On a dirty boulevard.
0: En pure goesting. Zaterdag 13 juni in La Roche-en-Ardenne. Schrijf je in op willy.radio. En wij lappen er een gratis Willy wielertruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Willy.
2: Music matters.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat blieft?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat
3: kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: En Colruyt trakteert.
10: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
11: Voorwaarden op colruyt.be.
12: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
13: Thomas en Sien.

0: No excuses van Alice in Chains. Bijna 7:30. Straks om 10:00 gaan we verder met dit.
1: De Billy Album 500.
2: Jawel.
0: Als alles vlot verloopt en ik voorzie van wel, dan zitten we straks vanavond dus rond 7:00 in de 1/2 van de lijst.
2: Ja.
0: En dan gaan we volgende week verder vanaf nummer 250. Nu mogen...
2: Het is een belangrijk moment om nog even bij te spekken, ja, natuurlijk. Hè. Al wie heel graag zijn gewicht in vinyl wil, ja, winnen. Bunkeren, jongens. Echt, profiteert ervan. Het is barbecue. Zorg dat daar echt een redelijk degelijke aardappelsalade bij voorzien is. Dat er dat toch wel ruim een kilo extra is na dit weekend.
0: Mayonaise. Zo.
2: Er kan nooit genoeg mayonaise zijn als je wilt dat het weekend gesmeerd verloopt. Ja. Dus voilà, dat zijn de tips die we kunnen geven. Maar nu toch wel een belangrijk moment alweer. Een battle.
0: Ja, Thomas en ik hebben al eens mogen kijken naar wat er vandaag tussen 300 en 250 allemaal passeert in die Willy 1000. En wij hebben elk onze favoriet eruit gehaald om nu toch al eens eventjes te draaien. Om, ja, een klein voorproefje te geven van wat je vandaag allemaal kan verwachten. Thomas, jij kiest voor wat?
2: Ik heb gekozen voor dit prachtige lied van de heerlijke band LCD Sound System uit een debuutplaat. Tribulations. Het is bijna weekend, een danske staat niet aan. Staat altijd goed.
0: Ik ging zeggen, staat straks op 295. Dan, ja, weet je dat al.
2: Ja.
0: Oké, maar... Het is natuurlijk nog niet zeker of jij gaat winnen. Het is ondertussen 2-2 overigens.
2: Ja.
0: Ik heb gekozen voor een band. Oh, ik ga echt iets heel vervelends zeggen.
2: Oei.
0: Ik ga kiezen voor een band,
2: ja,
0: waar ik al fan van was voor de hype.
2: Wow. Ja, ja. Het is gezegd.
0: Ik volg ze al sinds het begin. Ik heb gekozen voor een nummer uit de plaat Lonerism. Een plaat die uitkwam in 2012 van Tame Impala.
2: Ja, kan ik ook echt perfect achter staan.
0: Ik weet dat Jong en Oud op dit moment op Tame Impala springt, maar ik was al fan toen ze dit uitbrachten.
2: Ja, ik heb het al twee keer
0: gezegd. Wat wil jij zo meteen horen? Laat het weten via de Willy-app. De poll staat nu open. Tame Impala staat straks trouwens op 281. Maar wil jij nu al eens Tame Impala horen? Of liever LCD Sound System om dat weekend al in te dansen? Laat maar weten via de app.
1: De Willy Album 500.
2: Zijn er zo nog albums waarvan je zegt van ja, allemaal leuk, nu vindt iedereen dat leuk,
0: ja,
2: maar...
0: Bon Iver.
2: Ja. Moet er toch dan toch...
0: Ja, Bon Iver zijn we in de orangerie gezien in Botaniek, zo'n kleine zeiltje.
2: Ah, wauw. Oké.
0: Dat is wel top.
2: Oké, je hebt gewonnen. Ja.

wake up and face the consequences.

0: Got to Have Love van Pulp. Straks gaan we verder met...
1: De Willy Album 500.
0: Ja, kwestie van er goed opgewarmd voor te zijn. Alweer een battle tussen twee songs die straks zullen passeren. Het was een gelijkstand tussen Sien en mij. Het is te zeggen, ja. Jullie hebben evenveel nummers van ons beiden gekozen als favoriet.
2: 2-2 dus, ja.
0: Tussen 2-2. En deze keer gaat het tussen Tame Impala, Kevin Parker's band en de band van James Murphy, LCD Sound System. Respectievelijk Feels Like We Only Go Backwards of Tribulations van LCD.
2: Ik vind het heel leuk en ook wel confronterend dat mensen in de app beginnen sturen. Sorry Sien, sorry, ik ga voor Thomas en keuze. Ik ben misschien iets te fanatiek.
0: Je trekt je dat enorm aan als jouw liedje niet wordt gekozen. Je sleept het eigenlijk nog de hele dag mee.
2: Terwijl het natuurlijk altijd supergoeie nummers zijn, want ze staan in die Willy Album 500, dus slecht kan het niet zijn. Ik wil nog even inpikken op wat Peter stuurde. Is Tame Impala dan nu zo'n hype? Absoluut. Peter, ze speelden onlangs in een uitverkochte AFAS Dome. Alle 18-jarigen wouden daarbij zijn. Ja. Ik weet niet wat ze die hebben gedaan met de jeugd, maar het is zeker wel dat nummer Dracula, hun zesde single. De jeugd is er zot van en tegelijkertijd ook mijn generatie boven mij. Ze hebben echt heel veel mensen mee.
0: Ja, ik kan zelfs bevestigen, mijn jongste, want ik heb een breed spectrum aan kinderen. Dus mini, 9 jaar, 100.000 keer Dracula.
2: Ja, voilà.
0: 100.000 keer
2: ze hebben echt iedereen mee.
0: Dat is waanzin. Desalniettemin, wie is het geworden? Welke band gaan we spelen?
2: Het is toch wel met 66% van de stemmen. LCD Sound System geworden. De Willys hebben zin in een feestje.
0: Een dansken.
2: En ik snap het.
0: Er moet in de keer één iets van zeggen. Dat is waar zeker.

0: is hier een... Een leeftijdsdingetje aan het worden. Ah, al 18-jarig waren nog niet wakker om op jullie poll te stemmen natuurlijk, waardoor het dan niet Kevin Parker is geworden, maar LCD Sound System. LCD, ach ja, we moeten de oudjes ook iets gunnen, hè.
1: Zeg!
0: Gevolgd door Pieter Jan. LCD, twee kids dansen op de achterbank. Tussen haakjes, respectievelijk 4 en 5. I rest my case. Dank u wel. Zeer mooi.
2: En ook 4 plaatsen gestegen dit jaar, straks op 295.
3: Music Matters.
0: Dit is Cream.

0: White Room van Cream, ondertussen ruim 20 voor achter. Is toch wel iets aan het handje met de thermos deze week. We hebben er eigenlijk nog maar 2 kunnen weggeven.
1: Ik denk het, ja, als dat ik niet vergis. Ja.
0: Geen mooi gemiddelde. Maar al hier de kans om er toch nog 1 te winnen op de valreep. Stuur thermos naar de Willy app.
2: Willy. Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
5: Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn snel.
6: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neusbegot.
7: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
9: Of thee in India.
7: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
9: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè.
10: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
13: bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
13: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% voor B-plus leden.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
14: Thomas en Sien.

0: Take It By van Placebo, maar nu wel misschien een song to say hello to the thermos. Als er tenminste één van de twee kandidaten kan raden welke artiest of band we zoeken zo meteen. Goedemorgen, Ludo.
1: Goedemorgen.
0: Heb je een prachtig verlengd weekend in het vooruitzicht?
1: Zeker.
2: Mooi.
1: Dat ziet er goed uit.
0: Inderdaad, wat de zon betreft al zeker. Stijn, jij bent de tegenkandidaat.
3: Hallo.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat brengt deze vrijdag voor jou?
3: Naar het werk fietsen, een beetje werken en terug fietsen.
0: Klinkt alleen maar
2: zeg,
0: goed.
2: Perfect.
3: De zon in.
2: Perfect gevoel bij de vrijdag, dat is heel mooi. Goed, allemaal mooi en aardig, maar genoeg gelachen natuurlijk, want dit is een heel belangrijk moment. Ludo en Stijn, één van jullie kan de thermos te pakken krijgen. Het zou mooi zijn. We hebben er nog maar twee kunnen weggeven vandaag, van de week. Dus ik wens ze van harte toe. Als je weet welke band of artiest nog niet bepaald wakker is, roep je eigen naam. Is het juist, dan ben je de thermos. Is het verkeerd, dan gaat hij naar de tegenpartij. Als jullie allebei gewoon wat zitten te koekeloeren en niet zeggen, dan wint er juist niemand iets, wat natuurlijk een heel kale kermis is. Ik zeg het maar, hè. Dus, ja.
3: Duidelijk.
2: Voor de rest geen stress, hè. En de sfeer is lekker ontspannen. Goed. Ludo en Stijn, zijn jullie klaar voor de opgave?
3: Yes.
2: Oké. Dit is de opgave van vandaag.
3: Stijn.
0: Oh, snel. Zalig, Stijn, hopelijk. Weet je het ook echt? Wie heb je gehoord?
3: Ik denk Hoover van Ik.
2: Wat denk je, Ludo?
1: Ja, helemaal juist.

0: Dankjewel.
1: Absoluut. Ik hoop dat je niet teleurgesteld bent, Ludo. En dat je een pet kan gebruiken van Willy. Dat is ook mooi, hè, om in het straatbeeld te komen, toch?

op de valreep toch nog een thermos en een pet kunnen weggeven. Dat maakt de vrijdag, die al goed is, alleen maar beter. Zometeen nog 2 uur ochtendshow. Dit is eerst Sylvie Kreusje en Romeo Elvis.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurzen vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
3: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk, waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
2: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. En opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
4: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker. En die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
2: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En sportclub Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. Daar werd het 0-0. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
5: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Trissoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
2: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
6: Terrasjes, here we come. Ik dacht het wel. Goedemorgen.
7: Thomas en Sien.
6: Wat een dag, joh.
8: Er is toch iets belangrijks gebeurd ook voor alle mensen die, net als ik, budgetvriendelijk door het leven gaan.
6: Is waar?
8: Iets heel belangrijk zelfs.
6: Oké.
8: Okay. Zat niet in het radionieuws zelfs, vind ik raar.
6: Iets zegt mij dat het wel draai uit de doeken zal gedaan worden door jou.
8: Dat is voor naam Magna Pop en Lay Down. Goedemorgen.

0: Fijn dat jullie Magnapop draaien. Steengoed, met heel veel plezier, Yves. Een heel erg goede morgen. We hoorden Laydown. Vrienden van Willy, het is vrijdag. Vrijdag 22 maart. Het weekend rond, een zonovergoten weekend. De toekomst lacht ons toe, laat dat duidelijk zijn. En voor al uw budgetvriendelijk en prijsbewust door het leven huppelt, is er nieuws dat Sien, laten we eerlijk zijn, de prinses van de prijsdrukking, ons niet wil besparen.
1: Je zegt net zonovergoten weekend.
0: Ja.
1: Dat klopt. Misschien zelfs een zonovergoten weekend met reeds solden.
0: Oh.
1: Want er zijn 3 kledingketens die naar de Raad van State waren getrokken omdat ze een boete hadden gekregen, omdat ze kledij in solden hadden aangeboden.
0: Ik vind het heel ingewikkeld wat het aan elkaar steekt. Dus,
1: in principe mag je als kledingketen in België enkel in de maand januari en in de maand juli kledij in solden verkopen.
0: Het heeft ook met de naam, over solden spreken.
1: Exact, je mag dan pas het woord solden gebruiken. Je mag natuurlijk wel zo wat deals, of dan
0: reclame.
1: Zijn het zo mid-season deals, of 1+1 gratis. Een paar kledingketens vonden dat oneerlijk, want ze hadden effectief de term solden is gebruikt buiten die 2 maanden.
0: Ja.
1: Ze zeiden van, wij vinden niet dat wij fout zijn, want we hebben goed geafficheerd wat de voorwaarden waren om die kledij aan te kopen. Ja. En ze hebben gelijk gekregen.
0: Ah, ja.
1: De Raad van State heeft hen gelijk gegeven. Ze moeten geen boete betalen.
0: Okay.
1: Op zich verandert er niets aan de wetgeving. Maar goed, het rechtscollege, ik ga even moeilijke taal gebruiken,
0: juridisch en zo,
1: heeft de facto eigenlijk de Belgische soldenregeling nu teniet gedaan.
0: Eigenlijk geldt het niet meer.
1: Op zich niks in de wet of zo. Het is eigenlijk een beetje dode letter nu.
0: Ja.
1: Want aangezien dat die boetes zijn teruggedraaid,
0: dus
1: weet de andere kledingketens nu van, dan gaat dat bij ons wellicht ook gebeuren.
0: Je mag anytime over solden spreken. Het maakt niet meer uit. Het hele jaar door kan het zomaar even solden zijn.
1: Consumentenexperten zeggen dat wel van, we kunnen nu echt wel verwachten dat ons land 365 dagen per jaar koopjes zal kunnen aanbieden met de term solden.
0: Dank u, Raad van State. Ja.
1: Ik hoop gewoon dan dat het zo geen valse solden zijn. Weet je, in juli en januari weet je wel echt zo, het zijn goede koopjes.
0: Ja.
1: Dus ik ga wel een beetje meer uit mijn doppen moeten kijken nu, maar ik omarm het natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat laatste stuk ben ik al, heb ik niet helemaal weer mee, maar je hebt verschillende soorten.
1: Maar gewoon dat je zo denkt, van, is dat nu wel echt een goede korting?
0: Ik vind het al cool dat je die korting in de gaten hebt.

0: Ik denk dat je niet echt moet dansen om goed in het zweet te staan dit weekend. Maar om zeker te zijn gaan we dat toch nog eens vragen aan onze weerwieler.
1: De Weerwieler.
0: Want Frank, dit is de dag dat de temperaturen echt stevig de hoogte in gaan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, inderdaad, dat is een feit. Vandaag ja, eigenlijk de eerste zomerse warme dag hè, van het jaar. Zomers warm, dat spreken we over temperaturen van 25 graden of meer. En dat wordt vandaag bereikt. Hè. Dus 26, 27 graden is de maximumtemperatuur. En dat zonnetje erbij, nog een paar stapelwolken links of rechts zijn wel mogelijk. En aan zee, daar is het wel zo dat er een zeebriesje gaat opduiken in de loop van de dag. Dan wordt het dan een

0: paar graden frisser. Maar dus ja, op en op een zomerse dag vandaag.
1: Ja, fantastisch. En het hele weekend?
0: Ja, eigenlijk wel. Dus heel het Pinksterweekend mogen we genieten van temperaturen boven de 25 graden. Bijvoorbeeld morgen is dat zelfs 28, 29 graden. Dat het wordt dan zondag 27 en maandag is dat dan 28 of 29 graden opnieuw. Zaterdag misschien een paar onschuldige stapelwolkjes. Ik ben echt details aan het vernoemen.
1: Geen probleem.
0: Dus voilà, in Pinksteren eventueel dat we starten met ja, wat ochtendgrijs en in de loop van de namiddag weer wat stapelwolken. Eentje kan misschien uitgroeien tot een bui. Dat geeft één weermodel boven de Ardennen. Maar dus niet in Vlaanderen, dus overal droog in Vlaanderen. En maandag wordt de zon overgoten dag. Dus staalblauwe hemel, alles erop en eraan. En dus zoals gezegd bij dan de 28, 29 graden.
1: Fantastisch. Ondertussen gaat het al de hele tijd ook over Il Niño of El Niño in de gazetten. En zo gaan we voor een lange, lange, lange periode van hitte gaan, denk je?
0: Goh, dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Hè. Wat de zomer voort gaat brengen, dat is allemaal nog afwachten natuurlijk. Feit is wel dat volgende week het sowieso nog meestal zonnig blijft. Met eerst nog hoge temperatuur van 28 graden. En dan zien we wel naar het eind van de week toe dat de wind wat meer neigt naar een noordoostelijke richting. En dan zou er iets frissere lucht binnencijpelen. Maar al bij al is het dan ook nog altijd 21 tot 23 graden. Dus dat zijn altijd aanvaardbaar.
1: Prachtig, ja, natuurlijk. Heel fijn. Ja. Frank, hoe ga je dat moois allemaal vieren, want dat zijn hoogdagen voor jou, hè? Zonneke erbij, lekker warm.
0: Ja, dat is een feit. Ik vertrek binnen een uurtje ga ik naar Duitsland. Ik ga daar een metalfestival bij wonen tot en met maandag. Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Tof. Het welke? Waar ga je heen?
0: Ja, Rockhard noemt dat. Dat is in Gelsenkirchen, dus het Ruhrgebied. Met een vorig jaar naartoe geweest. En de setting is prachtig. Het is eigenlijk in een amfitheater. Ja. En beneden spelen de bands. En ja, dan kan je eigenlijk gaan zitten of boven kijken. Het enige waar ik altijd een beetje schrik voor heb, dat is niet zo mijn ding. Maar ik ga met een groep natuurlijk wel. En het is op een camping. Dus dat is het enige dat ik altijd zoiets heb van, moet je even soms zeggen van het is handiger als het in een hotel kan, maar zoveel hotels zijn daar niet in de buurt.
2: Dan ben ik heel benieuwd in welke toestand wij jou dinsdagochtend bellen, Frank. Heel graag tot dan en geniet ervan.
1: Ja. Fijn weekend, Frank.
0: Dat zou leuk zijn.
1: Heel plezier.
3: De Weerbilly.
1: Zou Frank dan ook zijn? Ik was eigenlijk benieuwd wat hij van de nieuwe Stones, maar hij is al weg, denk ik. Oké. Okay.

0: in the Stars. De nieuwe van de Rolling Stones. En het is Tim die het benoemt, die me werkelijk de woorden uit de mond haalt. Hoe kan dat toch? Dat iemand die zijn hele leven aan seks, drugs en rock'n'roll heeft gedaan, op zijn bijna 83 nog altijd zo'n stem heeft. Dat is toch geschift?
1: Dat is geschift. En de rock'n'roll gaat ook lustig door op zijn 83, want net in de krant, gisteren in Italië, de politie heeft daar een feestje van Mick Jagger moeten stilleggen. Het was een muziekverbod, gaat over het eiland Stromboli. Op dat moment mocht daar geen muziek gespeeld worden.
0: Het was een vulkaan die op uitbarsten stond.
1: Het was te luid. Ze waren daar een feestje aan het bouwen, want ze hadden net opnames afgerond, ik denk voor een videoclip daar. En ze hebben het ietsje te bont gemaakt. Dus de politie is tussen beiden moeten komen, 83 jaar.
0: En zo trots op hen. Ja.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Train plus, plus.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
7: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
9: Ik geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
11: Yuzu.
10: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
13: Thomas en Sien.

0: Music Matters.
1: We zijn natuurlijk volop bezig met die Willy Album 500. Straks vanaf 10 uur tellen we verder af. Om 9:15 heb ik ook nog een soort van spel voorzien voor Thomas. Maar eerst zometeen een muzikale.

0: Wil ik ook zien, waar zal volgens jou die ideal crash van Deus eindigen in de Willy Album 500?
1: Ik weet waar.
0: Ja, ik weet het.
1: Ik ga geen gok doen, ja. Maar één ding is zeker, natuurlijk zal die ideal crash vandaag nog niet passeren. Het staat pak hoger.
0: Ja, terecht, hè?
1: Ja, absoluut terecht.
0: Dat kan toch duidelijk zijn. Goed, het is vrijdag 22 mei. Er moet een jarige gevierd worden. Het betreft hier wel een jarige die, als ik het voorzichtig mag stellen, dus ja, per jaar, per levensjaar, is zijn zuurtegraad, lijkt het ook een klein beetje gestegen.
1: Zoals kombucha.
0: Ja.
1: Morrissey is eigenlijk zoals kombucha.
0: Heel leuk aan het fermenteren, ja. Eigenlijk. Gewoon, ja.
1: Maar 67 wordt hij vandaag. Morrissey. Laatste jaren vooral bekend toch om het niet uitvoeren van zijn aangekondigde shows.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat hem samenvat de afgelopen tijd. Ik heb even een kleine bloemlezing van de gecommuniceerde redenen waarom hij dus een show niet wou doen. Het eerste was oververmoeid.
0: Ja, okay. Kan gebeuren.
1: De tweede reden was, ik heb dengue.
0: Dengue.
1: Een soort Afrikaanse koorts of zo.
0: Goed. Doet er niet toe hoe hij dat opgelopen heeft. Maar goed, hij had dus keihard dengue. Dengue.
1: Daarna is dat stilletjes aan overgegaan in een gewone algemene sinusitis.
0: Ja, ook vervelend, hè. Dus hier boven die holtes boven je hoofd, hè.
1: Hij heeft sowieso al een beetje een nasale stem, dus misschien toch beter dat hij inderdaad niet optrad met de sinusitis.
0: Dus sinusitis, ja. En dan?
1: Maar dan denk jij, oververmoeid, zat ook nog altijd een klein beetje in zijn lijf. En dan heeft hij geannuleerd met een algemeen ziek gevoel.
0: Dat is eigenlijk altijd. Ja. Dat is de passepartout voor zeram en goesting eigenlijk. Ja, okay.
1: Daarna ging hij de andere kant op. Hij had een bedreigd gevoel.
0: Ja.
1: Hij dacht van, ik ben niet veilig hier. Ja. Ik weet niet meer over welke plek dat exact ging, maar hij wou op een bepaalde plek niet optreden omdat hij bedreigd was.
0: Slachterij, bij of zo kan zijn. Ja.
1: Daarna ging hij voor de organisatorische problemen.
0: Hij kreeg het niet geregeld met de rest van zijn bestaan?
1: Ja, de show was volgens hem niet goed geregeld.
0: Ah ja, oké.
1: En dan, dat ging over Zweden, als ik me niet vergis, voelde hij een gebrek aan steun van de plaatselijke muziekindustrie.
0: Ah ja, maar
1: hij vond dus dat de plaatselijke muziekindustrie zijn show niet genoeg had gepromoot.
0: Als je het niet voelt, ik snap het.
1: Er waren nogthans heel veel tickets verkocht.
0: Ah ja.
1: Maar hij heeft toch die show niet uitgevoerd.
0: Omdat hij het niet voelde, oké, goed.
1: De laatste tijd is beter.
0: Is daar?
1: Hij heeft zelfs op 31 december een show aangekondigd in Vorst Nationaal om daar af te tellen naar het nieuwe jaar met zijn fans. En voorlopig ziet het er naar uit
0: in september
1: dat die show plaatsvindt.
0: Ja, maar
1: december. Ik weet niet wanneer jij aftelt, maar de meeste mensen doen nou 31 december.
0: Sorry, ik had september staan rustig. Nee, geen probleem. Dus, maar goed, dat ziet er goed uit dan. Hè. Dus tenzij hij gehinderd wordt door dingen als daar zijn oververmoeid, dengue, sinusitis, een algemeen ziek gevoel, een bedreigd gevoel, organisatorische problemen of een gebrek aan steun van de plaatselijke muziekindustrie.
1: Aan ons zal het niet liggen, hoor.
0: Nee, zeker niet. Vergeet dat niet, merci.

0: misschien wel veel informatie en wat plastisch, maar Ismael meldt het toch. En ja, dat mag gemeld worden als je het echt voelt. Man, ben klaargekomen. Dus volgens de beelden die hij erbij geleverd heeft in de cabine van zijn truck. En de schuldige is... Het is een combinatie. Het zijn de wegen waarop hij rijdt die zonovergoten zijn. En vooral deze prachtige song, Every Day Is Like Sunday, van Morrissey. Het is 20:09.
1: Toch beelden van die wegen mag ik hopen van Ismael en niet van dat andere. Ik ga die beelden niet openklikken.
0: Nee, ik snap het. Ja. Dadelijk, de goed nieuws, Willy.
2: Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska live, vrijdag 29 mei, op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
5: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
7: Wij dragen E5.
8: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
7: E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
9: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
9: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
15: Oh, zoveel video!
14: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
15: Te veel video's!
14: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
16: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1+1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ik kan niet werken vandaag.
19: Maar, hoezo?
18: Sorry, maar het is WK.
20: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
21: Thomas en Sien.

0: Party and Banquet. 9:15.
1: De Goed Nieuws Willy.
2: Nog één portie goed nieuws te gaan. En dat het maar goed nieuws is, Freek, want we hebben er 3 dagen van nodig. Hè? Want maandag hebben we natuurlijk een dagje vrij. Goedemorgen.
3: Wel, het is iets waar we 3 dagen mee voort kunnen.
2: Ah, dat is goed.
3: Wel, eerlijk gezegd, zien. Het is een waarschuwing eigenlijk. Het is lekker weer, het zonnetje. We zien hier al fors aan het schijnen. En dus iedereen gaat wellicht dit weekend terrasjes doen in de gazon, barbecuen.
0: Zeker.
3: Of ergens aan een of ander provinciaal domein op een strandje liggen of aan de zee of zoiets. Ik wil toch even wijzen op een opsporingsbericht dat de politie heeft verspreid. Voor een voortvluchtige crimineel, ene Steve de Meij, ik noem hem met naam en toenaam, omdat het blijkbaar echt wel belangrijk is, wordt gisteravond, die is sinds gisteravond spoorloos, die zat geïnterneerd in het forensisch centrum van Linkeroever. Dat is een mansmens van 44 jaar, atletisch gebouwd, kort bruin haar, droeg een zwarte broek, een blauw t-shirt. Maar het zou kunnen, al dus het opsporingsbericht, dat de man ondertussen andere kleren aan heeft. Ah ja, ik heb ook andere kleren aan dan gisteren, dus voilà. Maar vooral vormt blijkbaar een gevaar voor de fysieke integriteit van derden. Dus dat is dat is geen kleine jongen.
0: Nee.
3: Niet aanspreken, niet aanraken, niet voederen als je hem ziet. Gewoon de politie bellen. Mensen is levensgevaarlijk en ze zijn hem dus kwijt.
0: Allee.
3: Dat is tragisch. Maar het is, mocht iemand van het weekend hem zien, zeker de politie. Maar ik wou dat meegeven.
0: Ja, dank u wel, Frank. Het is misschien de laatste dag van de week en niet het moment om echt kritisch te zijn. Tot dusver heb ik niet het gevoel dat het echt supergoed nieuws is. Eigenlijk.
3: Ik weet het, maar ik wil de politie misschien geruststellen. Want toen ik dat las vanmorgen, dus ik dacht, die man is gaan lopen. Die heeft met een lepel een tunnel gegraven uit zijn cel of zoiets. Of die is over een muur geklommen met zijn bedlakens.
0: Iets ludiek. Je gunt het hem bijna.
3: Nee, helemaal niet. Hou je vast. Dus deze man die een gevaar vormt voor de fysieke integriteit van derden, die is ontsnapt tijdens een fietstocht. Die waren gaan fietsen.
0: Met die man.
3: En die is ontsnapt. En dat is nu toch een les uit de koers. 1 man alleen die ontsnapt. Een georganiseerd peloton die haalt die zeker in tegen de laatste kilometer. Dus ik zou met 2 oren slapen eigenlijk.
0: Ik gun echt iedereen een frisse neus. Hè. Maar...
3: Een beetje maatschappijkritiek toch, hè?
0: Ludieke fietstocht met geïnterneerd. Misschien gewoon begin eens met Uno binnenshuis of zo.
3: Mensen erger hier niet of zoiets.
0: Nee,
3: ja,
0: geen probleem. We pakken het mee en we laten het ook meteen weer los. Dank u wel.
3: Absoluut. Geniet van het weekend en voorzichtig mocht je hem zien. Hè.
0: Zeker. Okay, tot in zaak. Bye bye.
1: Goed nieuws, Willy.
0: Ja, we hebben nog even om dat allemaal te verwerken, hè. Toch?
2: Ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Ik ben sprakeloos.
0: Ja, dat is echt geschift. Oké. Fleetwood Mac, Don't Stop. Goedemorgen.

0: Don't Stop van Fleetwood Mac. Straks nog een uurtje ochtendshow met nog een klein Willy Album 500 spel. Okay. Thomas, je weet nog dat we zo jouw top 5 hebben bepaald.
1: Ja,
0: alhoewel, ik heb een andere versie van dat spelletje voorzien. Ik leg het straks allemaal uit.
1: Ik moet weer beslissingen. Ik weet het graag een klein beetje op voorhand. Ja. Wat moet ik doen?
0: Ik heb het keep or dump genoemd. Dus bijhouden of dumpen. Je zal 6 fragmenten uit 6 iconische Willy Album 500 albums horen.
1: Ja.
0: En jij moet zeggen van, ik hou het bij. Gewoon even inbeelden dat je bijvoorbeeld op een onbewoond eiland zit.
1: Ja, ja.
0: En je mag daar nog maar 3 albums hebben.
1: Oké. Okay.
0: Die dan ook daar moet draaien. Je kan niks anders meer horen. Hè?
1: Ja, ja.
0: Dus dat is even de gedachte.
1: Ja, maar ik weet niet welke parels er nog volgen natuurlijk.
0: Dat is het hele exact. Ding, dus je hoort iets, je zegt, oké, die hou ik bij.
1: Amai.
0: En die dump ik.
1: Ik heb nu al stress. Hou het.

0: Ja, Wim, bedankt voor het lieve bericht. Thomas, je kan zeggen wat je wil over uw sidekick, maar ze komt wel altijd met toffe spelletjes af. Wim, Sien is met een sidekick niet. Ik ben haar sidekick.
1: Nee.
0: Oké? Okay? Maar leuke spelletjes, vind, nee, dat zeker wel.
1: We zijn gelijkwaardig, Thomas.
0: Ja, ja.
1: Maar jij staat wel aan de knoppen en dat maakt mij soms lichtjes jaloers. Dat

0: dacht net hetzelfde, Annelies. Echt waar. Ik dacht dat Sien ging zeggen, ja, Thomas zit aan de knoppen en dat maakt me lichtjes nerveus, maar het werd jaloers.
1: Potato, potato, nerveus, jaloers, allebei.
0: René, laat dan weer laat zien maar eens aan uw knopjes draaien. Hè. René, rustig gewoon, rustig alstublieft, zeg. Beste duo sinds Peppy en Kokkie, dank u wel. Dank u wel, ik ga het allemaal gewoon als een veer op onze hoedjes steken.
1: Wie is wie dan?
0: Ah, wel. Ja. Ah ja, ik ga voor Kokkie. Als ik kan ze hier uiteen uitmaken. De vibe tussen Sien en Thomas is exact waar de wereld nood aan heeft, stuurt Sophie. Ja. Halleluja. Hier raken we niet meer over. Super.
1: Maar en we moeten nog een uur.
0: Echt waar. Oh, heerlijk. Het nieuws van 9, net op tijd.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Oh, nee.
6: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
7: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: En... Colruyt trakteert.
10: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
11: Voorwaarden op colruyt.be.
12: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 9 uur.
14: Goedemorgen. De politie van Antwerpen is op zoek naar een ontsnapte geïnterneerde. Het gaat om Steve de Meij. Hij zat in een forensisch psychiatrisch centrum en staat nu op de Most Wanted-lijst omdat hij gisteravond verdween tijdens een fietstocht in Burgt. Dat zegt het parket, Christophe Aerts.
15: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij eigenlijk gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
14: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
16: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in de gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk, waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
14: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. Opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. Als je 6 maanden lang je e-box van de overheid niet opendoet, zal de overheid je via die weg niet meer contacteren. Dat is beslist omdat te veel mensen boetes via die weg misten en dus ook niet betaalden. Veel mensen hebben die e-box tijdens corona geactiveerd om vaccinaties op te volgen, maar vergaten daarna dat die bestond. Herinneringen zullen via de post komen. En Sportclub Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen, maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
17: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Het is Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
14: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
18: Thomas en Sien.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Er zijn heel veel momenten waarop je een wrap met gerookte zalm kan eten, maar
0: alles vertellen.
1: Iets moeten zeggen is misschien net niet het moment.
0: Denk, niemand had er iets van gemerkt, maar nu dus wel.
1: De Strokes komen eraan.
0: Ik begrijp dat ik dadelijk voor heel harde keuzes word geplaatst. Clandestine opgaves, ze zitten hier al klaar. Ik ben heel benieuwd wat er komen zal.
1: Dat is inderdaad voor straks. Eerst heb ik ook nog iets gelezen over de chef-kok Peter Goossens. Ik denk dat dat gewoon de chef van ons land is.
0: Dat
1: wil ik even aan je voorleggen.
0: Graag.

0: Someday van de Strokes. Even over 9. Vrienden van Willy, goedemorgen. Het is vrijdag 22 mei. Een zonovergoten dag. En bij uitbreiding weekend en zelfs misschien wel week lonkt. De toekomst lacht ons toe. Laten we het daarop houden.
1: Culinair gezien ook, want er staat een zeer groot artikel over Peter Goossens in het laatste nieuws. Natuurlijk omdat het gisteravond de grote finale was van Celebrity Masterchef Vlaanderen.
0: Ja, wie heeft er gewonnen?
1: Anastasia Charnock.
0: Ja, ik kon net, spoiler alert
1: sorry,
0: zeggen, maar dat is te laat. Ja,
1: nee, sorry.
0: Geen probleem. Ja,
1: okay. Oh ja, ze staat ook op de voorpagina van de krant.
0: Dat is waar. Maakt niet uit.
1: Ik vind dat een fantastisch programma. Ik kijk daar echt super naar.
0: Dat is heel fijn. Hè. Ik zou ook echt graag eens meedoen eigenlijk.
1: Ja, dat snap ik eigenlijk ook wel.
0: Ook? Okay.
1: Maar niet als jij er zit, want dan win je sowieso.
0: Maar dat, eigenlijk wel. Ja.
1: Jawel.
0: Sorry,
1: jawel,
0: dat arrogant, is zo. Maar het is wel waar.
1: Nee, dat is echt zo. Maar dus Peter Goossens, die smeet het ijzer natuurlijk wanneer het heet is. Net op dit moment brengt hij ook een nieuw kookboek uit. Peter at Home. Want hij is natuurlijk gestopt als chef in het Hof van Kleve. Heeft dat restaurant overgedragen aan zijn opvolger, maar zit niet stil. En ik vind het echt een super troostend antwoord dat hij heeft gegeven op de vraag: is er iets dat je niet lust?
0: Ja.
1: Hij zegt eigenlijk niet, behalve rode kool.
0: Voilà.
1: Dat vind ik verschrikkelijk. Ik ben zo blij dat hij dat ook nooit heeft leren eten, want ik vind rode kool ook verschrikkelijk.
0: Heeft dat ook niet een beetje met de horror van de reftertijd op school te maken? Want rode kool, ik moet het ook
1: niet... Ik heb nooit warm gegeten op school.
0: Ja, okay. Ik vind het een enorme weegeur hebben.
1: Ja.
0: Het is zoiets zoetig, maar zo... Boe. Maar, ik ga eerlijk zijn, ik heb het één keer waanzinnig lekker gegeten. En dat was in Denemarken. En daar doen ze dat dus met een zuurtje bij. Ze koken dat niet helemaal plat, waardoor dat nog een klein beetje bite heeft.
1: Ah,
0: en dan heb je zo dat zoete van die kool, zuurtje. En dan zo'n beetje van die Scandinavische kruiden. Van heb je me daar een spitskoemelen, weet ik het veel. Dat was die slecht.
1: In een salade, maar niet warm.
0: Nee, warm. Nee, jongen, kunnen we echt niets mee aanvangen.
1: Nee.
0: Maar goed, het zou ons te ver leiden misschien. Dus dadelijk wordt die onder hoogspanning geplaatst. Of moet ik mijn kleren aanhouden? Wat gaan we juist doen?
1: Onder hoogspanning klopt, kleren aan.

0: Servin van Sans. En ja, ik behoor tot die mensensoort die leidt aan keuzestress.
1: Willy's Album 500 quiz.
0: Vind ik heel moeilijk. Vind altijd moeilijk. Zeker als het over dingen gaat die, waar echt niet echt keuzes zijn. Waar het met smaak en goesting heeft te maken. En zo vind ik heel erg moeilijk. Maar goed, de Willy Album 500 gaat dadelijk verder naar het nieuws van 10 met Annelies. En Sien heeft iets voorbereid. De stress maakt zich meester van mij, kan eerlijk zijn.
2: Je moet natuurlijk niet meer kiezen welke albums in die lijst moeten terechtkomen. Want dat is al gebeurd de voorbije weken.
0: Dat was snel opgelost met Dank aan jou, trouwens.
2: Maar,
0: er goed bij geholpen.
2: Iets anders, tofs, dacht ik.
0: Ja.
2: Ik laat 6 fragmenten horen.
0: Okay.
2: Uit 6 albums die dus zeker in de lijst staan.
0: Ja.
2: Dus waarvan je weet, het zijn sowieso goede albums.
0: Mm-hmm.
2: Je mag er 3 meenemen naar een onbewoond eiland.
0: 3, ja.
2: De andere 3 moet je onherroepelijk dumpen.
0: Oh ja.
2: Maar je weet natuurlijk niet wat er nog allemaal komt.
0: Ah nee, dat is het vervelende aan de hele zaak.
2: En dus je moet onmiddellijk na het fragment zeggen van ik hou het bij of ik dump het.
0: Maar met in gedachte van dit zullen de 3 enige songs zijn waarover ik beschik voor de rest van mijn
2: albums.
0: Bestaan.
2: Albums.
0: Of albums.
2: Je mag het volledige album meenemen.
0: Ja. Op mijn onbewoond eiland. Ja. Mai. Ik vind dat geweldig spannend eigenlijk.
2: Het is goed wikken, wegen.
0: Ja, het is dat. Ik snap het.
2: Hoe graag
0: ik denk dat ik het concept snap.
2: Zie je een album?
0: 6 zijn er.
2: 6. Dit is het eerste fragment.
0: Oké.
3: Okay. All I need place to find.
0: Ja.
2: Het gaat over het album Moon Safari.
0: Moon Safari.
2: Van
0: Air. Dat is wel echt, als je op een eiland zit, wel een heel passende plaats voor op een eiland. Ja, ik ga die houden. Zeker op een eiland, want er zit een vrolijke weemoed in. Die vind ik wel goed past bij de sfeer als je alleen op een eiland. Het is een meesterwerk ook, hè.
2: Is zo. Maar komen er nog 5 meesterwerken?
0: Ik weet het wel. Ja, dat gaat sowieso een stinker ook in zitten. Dat kan ik al vermoeden. Maar goed, de volgende. Oh ja, oké. Okay. Ja, fantastisch. Bowie en de Spiders from Mars en zo. Ja, allemaal heel leuk, fantastisch, maar die kan ik droppen. Die kan ik wel droppen
2: dus,
0: dan.
2: De album Rise and Fall of Ziggy Stardust van Bowie, Dump. Oké.
0: Okay. Ja, het is een prachtig album, maar dat kan die al doen. Oei. Ja. Ja, die hou ik.
2: Het album Romance van Fontaine's D.C.
0: Ja,
2: hou
0: ik. Ja, okay. Dat moet ik echt houden. Absoluut. De volgende?
2: Ja, je hebt nog maar 1 plaats, hè?
0: Ik heb maar 1 plaats meer, hè?
2: Ja.
0: Holy shit.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ah, shit, man. Maar ik heb gezegd houden. Ik ga Fantasy DC houden. Ik vind dat echt een heel toffe... Ja, ik vind dat tof. Tuur toch, ja.
2: Debuutplaat van Dressed Like Boys.
0: Ja, dat is meesterwerk, hè.
3: Flash

0: denk ik echt de ene die sowieso gaat stinken, maar... Angry days and
1: sleepless nights. Ga je hem houden?
0: Ja, ik ga hem wel meedoen. Hij is te mooi. Sorry, hè. Oké.
1: Okay. De twee volgende moet je dus sowieso dumpen.
0: Ja. Oké. Okay.
2: Blackbird.
3: Oh, nee. Fly.
1: Oh. Into the light. Wat heb je gedaan?
3: Ik weet het.
0: Ik zie Jelle heel graag. Ik weet het.

0: vind het, Elle heeft een prachtige plaat gemaakt, maar ik heb net de White Album gedumpt. Dus gelijk wat mijn kinderen in de sloot heb gegooid. Dat kan niet. Oké. Okay. Oh.
1: Blackbird, ja. Fly. En blijft vliegen, hè. En weg is hij.
0: Maar zeer dat dat doet, dat is toch niet normaal. Oké, okay, de laatste, om het nog extra pijnlijk te maken. Oké, goed. Nee. Met alle liefde en respect voor wie het de favoriete plaat aller tijd is. Deze ga ik overleven. Hoeft niet per se. Ja, het is goed.
1: Smash van The Offspring moet je dus ook dumpen.
0: Ja, dat is het soort van hartpijn waar ik me nog relatief snel ga kunnen overzetten. Maar de White Album.
1: Ja.
0: Misschien wel de allermooiste platen ooit gemaakt.
1: Oh. Maar je houdt Moon Safari van Air.
0: Ja, ik mag niet
1: Romance
0: meer veranderen.
1: Romance van Fontaine D.C. En Dress Like Boys van Dress Like Boys. Al bij al. Mooie collectie.
0: Ja, het is zeker een mooie collectie. Maar je kunt toch nooit verder alleen op een eiland zonder de White.
1: Ik zal het niet zeggen aan Paul McCartney.
0: Nee, als je wilt. Ja. Dank u. Willy. Heb jij zo een verleden bij de jeugdbeweging en zo?
1: Ja.
0: Dat is goed gedaan. Een soort van leuke spelletjes. Ja. Dank u wel.

0: Gene Genie van David Bowie.
1: Maar is er niet bij, hè, op jouw onbewoond eiland?
2: Nee, maar ja, ik heb genoeg nog altijd hartzeer van de White Album.
1: Ja, dat snap ik.
2: Voor de rest is het allemaal oké. Maar dat is een moeilijke dag die je hebt moeten droppen. Ja.
1: In elk geval gaan we vanaf 10 uur verder met de Willy Album 500 vanavond. Zitten we in de helft van die lijst. Volgende week gaan we nog een week verder. Met op vrijdag een grote finale live vanuit de Music Mania in Gent. Vanaf 10 uur 's morgens. En je kan dus ook nog een hele week meespelen om je gewicht in vinyl te winnen. En niet onbelangrijk, straks na 7 uur is er de Best Songs in the World met onze collega Cedric Maas. Die zal vanavond een Bob Dylan special presenteren.
2: Wow.
1: Want die wordt maandag 85. Dat is voor vanavond.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
10: stap met meer korting op de trein.
11: 40%, het zal wel zijn.
12: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
11: In Wallonië eens proberen.
12: Of naar een pretpark gaan misschien.
11: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
9: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
15: Voilà, een salade van vlees.
16: Oei, amai.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
17: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
18: Koop lokaal, voilà.
17: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
19: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
17: Thomas en Sien.

0: to it.
1: I love you, honey.
0: En Hot Legs.
2: Als wij een belofte lanceren, dan hopen wij natuurlijk dat die na die maandbelofte hun eigen weg beginnen gaan en dat we daar nog veel van horen. Dat hopen wij uiteraard voor Siska. Siska, die deze maand onze belofte is en volgende week vrijdag in de Charlatan speelt. Voor Hedius, een ex-belofte, geldt dat absoluut, dat ze nog steeds heel goed bezig zijn, nog steeds fantastische songs maken. Er is een nieuwe single, gloednieuw zelfs, Give Me My High heet die single. Ze hebben Mario Gosas als producer onder de arm genomen. Ze hebben onlangs nog het voorprogramma van Triggerfinger gespeeld ook. Ze staan in Nederland binnenkort op het podium, onder andere met Lenny Kravitz. Of enfin, ik denk nu niet samen met Lenny Kravitz, maar wel op dezelfde dag.
0: Ja, ze zijn goed bezig, onthoud ik. Ja,
2: heel goed bezig. Dit is de nieuwe single van Hedius, Give Me My High.

0: Goed nieuw grief van Hideous. Give me my high. Dit is zo triggervinger. Ja, ik snap het. Ja, natuurlijk ook wel gewoon...
1: Als Mario Goossens aan de knoppen zit, ja, natuurlijk, ja.
0: Dan kan dat wel eens een beetje die sfeer krijgen.
1: We zijn nog op zoek naar een laatste plaat. Voor de laatste keer in het thema eten en drinken. Wat wil jij nog horen net voor het nieuws van 10 uur? Laat maar weten. Dit is eerst Kingfisher.
2: Sometimes I never come back. Leaving all of your dreams upon the tracks. In a flash, you're gone.

0: Ise, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
1: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
4: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neus begot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
6: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
3: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
9: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
10: Ons venten zijn bendidioten.
11: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
12: De geschiedenis van uw Google Chrome.
13: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
10: Respect wil ik nog wel proberen.
14: Mamma mia!
15: Wat was dat?
16: De nieuwe comedy-reeks
17: Strike!
16: Nu exclusief op streams.
18: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
20: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
21: Maak je afspraak op carglass.be.
22: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
23: Promo koken.
24: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
22: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
24: Tartaratata.
22: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
25: Thomas en Sien.

0: Maar Sophie heeft een bericht gestuurd en ze werkt graag in cliffhangers, heb ik het gevoel. Maar het werkt wel, nu wil ik de rest wel weten. Elke Pinkstermaandag fietsen wij met onze volleybalclubje onze befaamde fietstoer. We fietsen ongeveer de volle 15 kilometer en doen dat... Einde bericht.
1: 15 kilometer, dat is echt een fietstocht naar mijn hart. Dat is tenminste haalbaar.
0: Ja, het is inderdaad dus eerder bescheiden fietstocht. Maar wel gekomen fietstochten. Maar waarom doen jullie dat? Laat gerust eens weten.

0: Maar het verhaal gaat gelukkig verder. Dus Sophie gaat elke Pinkstermaandag fietsen met het volleybalclubje. Gebeurt dat? Dat hele gebeuren wordt blijkbaar onder de volleybalvrienden de befaamde fietstoer genoemd. Ze fietsen ongeveer de volledige 15 kilometer. Ik wou er net nog redelijk beleefd blijven en zeggen van... Dat is eerder...
1: Bescheiden?
0: Dus bescheiden. Dat het voorzichtig. Zelfs kleuters doen het beter. Maar nu snap ik het wel. Ze doen het echt ook aan een duizelingwekkende snelheid, begrijp ik. Want over die 15 kilometer doen ze 10 uur. Wauw. Ze stoppen 8 keer eten en drinken. Doen ze dan in een thema. En dit jaar is het thema muziek. Schitterend. Dat is inderdaad wel een fietstocht naar mijn hart. Amai. Waar moeten we zijn, Sophie? Laat het even dus weten, als je wilt. De nieuwe van Altitude? Anyone? En dadelijk de laatste plaat in het thema eten. Dit is Forget Me van de Haunted Youth. Okay.

Get Me van de Haunted Youth. Dadelijk de laatste plaats. We zijn stilletjes aan de finale keuze aan het bepalen. Gaan goed, het gaat goed worden. Dit is een ode aan onze goed nieuws, Willy. Beautiful Friday.

0: Ondertussen is Annelies er ook bijgekomen. Hallo Annelies.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met de snot en slingers?
1: Ja, je hoort het een beetje aan mijn stem, denk ik.
0: Ja,
1: nee?
0: Klinkt
1: maar
0: alleen beter,
1: hoor.
0: Maar
1: het is hier met gember en citroen. En ja, gisteren hele lieve luisteraars ook. Want ja. Ik had mij het eerste half uur, ik denk, 20.000 keer versproken. Maar vandaag, het gaat in orde komen.
0: Tuurlijk, tuurlijk.
2: Even voor de duidelijkheid, vanaf welk nummer tel je zo meteen verder?
1: Ik denk vanaf 300.
2: Ik denk dat je
0: denk
2: goed denkt.
0: Ook. Ik denk dat het helemaal juist is. Ik heb het Wim horen zeggen gisteravond rond 6 uur van Annelies gaat straks verder. Allee, morgen bij 300. Veel plezier erbij. We hebben nog een laatste thema. Was iets lekkers voor de hoogte van het mondje?
2: Omdat je natuurlijk nog steeds je gewicht in vinyl kan winnen. Daarvoor kan je nog steeds aanmelden als je de caloriebom hoort afgaan. Elk uur tijdens de Willy Album 500 is dat. Een winnaar, zeg
0: je? Nee, een winnaar als je echt een gigantische stapel vinylplaten wil scheefslaan, is natuurlijk taart.
2: Oh. Cake werd echt ongelooflijk veel aangevraagd met allerlei verschillende nummers. Maar we hebben gekozen voor deze Meanwhile Rick James als laatste.
0: Dat is ook opmerkelijk. Dus echt inderdaad, alles van Cake, alles wat we kennen. En wat hebben we gekozen? Iets wat niet gevraagd is. Met veel

0: altijd goed bij kijken. Zo die... Ik weet de naam altijd van dat ding. Zo'n soort van gekke rammelaar.
1: Ah, zo'n ratelachtig.
0: Ja, het heeft een heel specifieke naam, dus ik kan er niet opkomen. Dus ja, vintage klankpalet bij alle songs van Cake.
1: Maar dat is zo'n tof nummer. Ik heb dat nog nooit gehoord. Meanwhile, Rick James.
0: Ik kan u niet eens zeggen van welke album het precies komt eigenlijk. Maar... goeie song, hè? Dat wel.
1: Fantastisch.
0: Dadelijk, Annelies met de Willy album 500 meteen na het nieuws van 10. Veel plezier.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. 1 op de 4 jongeren kiest voor een gelijkaardige job als hun ouders. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Dat is geen toeval, want als het op studiekeuze aankomt, hebben ouders een grote invloed, ziet Wim van der Linden van Randstad.
4: Zelfs 33% van de twintigers kiest uiteindelijk exact dezelfde beroepscategorie als hun ouders. Vaak onder invloed van de maatschappelijke status van diploma's of natuurlijk wat bekend is binnen de gezinssfeer.
3: De politie van Antwerpen is op zoek naar een geïnterneerde. Die kon ontsnappen uit het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever. Het gaat om Steve de Meij. De man is meteen op de most wanted lijst gezet. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
5: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
3: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. En de VS pauzeert zijn wapenleveringen aan Taiwan. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Pentagon gezegd in het parlement. Naar eigen zeggen omdat ze hun munitie zelf nodig hebben. Maar we weten ook dat die wapenleveringen een van de gespreksonderwerpen waren met de Chinese president Xi Jinping. En de Amerikaanse president Trump heeft China nodig als bondgenoot in het Midden-Oosten. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
2: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Annelies Orrie.
1: Iets over 10 en Prince op nummer 350. Goed gestemd.

0: Kiss.
1: Kiss uit het album Parade van Prince. Jij stemde dat op nummer 300 in de Willy. Album 500. De plaat is dit jaar 40 jaar oud. En voor die verjaardag heb je het 12 plaatsen hoger gezet. Dit staat er ook op. Dit is Girls and Boys.

uit Everything Must Go van Manic Street Preachers. En ook dat album is dit jaar 30 jaar oud. Dat zing je dus al 30 jaar mee allemaal. En deze zomer kan dat ook luidkeels op Rockerk. Mocht jij Willy echt vandaag pas voor het allereerst hebben opgezet, misschien omdat je vrienden of collega's je nu pas, dankzij die fantastische lijst, de Willy Album 500, over onze zender verteld hebben, dan praat ik je heel even bij over wat er allemaal aan de hand is hier. En vooral waarom je straks mogelijk een bom hoort afgaan. Tijdens deze Album 500 geven wij namelijk een fantastische prijs weg. Jouw gewicht in vinyl, dat is wat je kunt winnen. En het enige dat je daarvoor moet doen, is inschatten hoeveel de 5 Willy DJ's die je hier elke dag hoort

0: wegen. Dus hoeveel wegen Sien, Thomas, Roos, Wim en ik samen? Dat is de vraag. Zodra onze caloriebom afgaat, heb je in de app 3 minuten de tijd om je aan te melden en dat antwoord door te sturen. Doe dat niet via een berichtje in de app. Ik zeg het nog maar eens. Nee, er is een aanmeldknop, die staat er 3 minuten en daar moet je zijn. Veel succes!
1: Willy.
0: En we draaien elk album 2 aan 2. Dit staat ook op Everything Must Go.

0: Kevin Carter van Manic Street Preachers. Zometeen een prachtige Belgische plaat op nummer 298.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, Adam.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Zij de Vos.
13: Ja, Lemmes.
12: Wat gooien we straks op de barbecue?
13: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
12: Een goeie viski.
13: Of een lekkere langoustine.
12: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
14: Dat is
15: de Vos Lemmes.
16: Hoor ik daar het barbecue-alarm?
17: Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
18: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
19: Dit is de Willy Alpen 500.

Dat schrijft Pommelien Thijs elk jaar zowat alle Mia's binnen. Maar in 2010 deed Absent Minded dat. En dat allemaal dankzij hun vierde album dat ook gewoon Absent Minded heette. Op 19 juni kan je ze nog eens live aan het werk zien op Midsummer Festival in Ronsen. Paul Weller, die kan je kennen als frontman van The Jam en The Style Council. Maar ook solo heeft hij prachtige platen gemaakt. En één daarvan heb jij op nummer 297 gestemd. Die heet Wildwood en die werd in september 93 aangekondigd met het volgende nummer. Dit is Paul Weller met Sunflower.

0: Paul Weller, wat een plaats zeg. Daar zijn geen woorden voor, stuurt Kurt in de app. Gelukkig, Kurt, hoeft dat niet bij goede muziek. Je mag gewoon in stilte luisteren. Zometeen nog veel meer goede muziek. Muziek die trouwens ongelooflijk veel geld heeft gekost. Want opnamesessie 1 kostte 1 miljoen dollar. En die hele sessie die ging de vuilbak in, omdat de band niet tevreden was. Bijna gingen ze daardoor uit elkaar. Maar ik denk dat we allemaal heel blij zijn dat Dave Grohl en co. volgehouden hebben. Zo meteen twee nummers uit One by One van Foo Fighters na elkaar.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
6: Ja!
7: Maar ja...
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja! Maar ja...
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
6: Oh ja! Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
9: Mannekes!
10: Bombi!
9: Ik heb gedroomd.
10: Over?
9: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
10: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
9: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
10: En zondag en maandag...
9: 20% korting op alles.
10: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
9: Bombi, we hebben nu drukken door.
10: Oei,
9: gaan we niet dan?
10: Jawel!
11: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
13: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
14: Stap met meer korting op de trein.
15: 40%, het zal wel zijn.
16: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
17: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
16: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
18: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
13: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
19: Oh, ik snap er niks van.
20: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
21: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
22: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
24: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
25: Wij dragen E5.
26: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
25: E5. Jouw verhaal in stijl. Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
27: Koop lokaal. Voilà.
25: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
28: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
29: Leuke video!
28: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
29: I like! Woo!
25: Proximus. Think possible.
30: De Willy Album 500. Annelies Orrie. 296.

Geert uit Wezemaal die stuurt... Jawel, all my life ga ik van Foo Fighters houden. Wat een bom na die caloriebom. Heb je deze bom gemist? Geen zorgen. Tussen 11 en 12 gaat die zeker nog eens af. Nu naar 295. En dat is iets om op te feesten. Want daar stemde jij. LCD Sound System met LCD Sound System.

0: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
1: bij Brico Brico City
0: en Brico Planet
1: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
10: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
12: Ja, hè?
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
12: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
2: schat,
12: niet.
2: Blijf kalm.
12: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
12: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
14: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
16: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
18: Willy.
19: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
20: Het nieuws van 11 uur.
21: Goedemorgen. Ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal €1,97. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar €2,04 of 5 cent eraf. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald naar maximaal €2,14 per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. In Brussel zijn een paar honderd mensen met een beperking op straat gekomen. Ze zijn bezorgd over de nieuwe plannen van welzijnsminister Genet. Nu krijgen die bijvoorbeeld een eigen potje met geld dat ze aan ondersteuning kunnen uitgeven. Maar dat verandert. Gwen de Keulenheer is een van de actievoerders.
22: Minister Genet wil mensen die wachten op een budget al perspectief bieden door hen door te sturen naar rechtstreeks toegankelijke hulp. En dat betekent dat mensen zelf geen budget meer zullen krijgen, maar dat dat geld rechtstreeks gaat gaan naar diensten en organisaties. De kans is groot dat de aanbod voor veel mensen geen antwoord gaat bieden op hun noden en dus mensen nog steeds in de kou zullen blijven staan.
21: En nog rond deze tijd wordt in Heist op den Berg afscheid genomen van Jilke Michielsen. De wielerbelofte van 19 verloor vorige week een lange strijd tegen botkanker. Voor haar ziekte werd Michielsen Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het Omnium op de piste. Ze heeft haar afscheidsplechtigheid volledig zelf georganiseerd. Het wordt een zomerse dag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
23: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
24: Music matters.
23: De Willy Album 500. Annelies Orrie.
25: En je krijgt er gewoon nog een uit het debuut van LCD Sound System.

En nu is het echt vrijdag, Tribulations van LCD Sound System. Over 45 dagen staat The Cure als afsluiter op Rock Werchter. Jij stemde ze als dankjewel daarvoor met maar liefst 7 platen in de Willy Album 500. 3 Imaginary Boys landt op nummer 294. En dit staat daar natuurlijk ook op. Dit is 10:15 Saturday Night.

Fire in Cairo van The Cure. Ook uit Three Imaginary Boys, die allereerste plaat van The Cure. En leuk detail, daar straks hoorde je nog Paul Weller van The Jam. Three Imaginary Boys is stiekem ingespeeld op de instrumenten van The Jam. Die stonden nog in de opnamestudio, dus ja. Nu weer naar België voor de tweede plaat van Sam en Gert Bettis, oftewel Case Choice. Dat is Paradise and Me. De hit daaruit krijg je straks na deze. Dit is Dead.

0: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Voilà, ze. Een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
6: Dit is...

0: Nathan Eddings van Case Choice, het nummer dat ook op MTV te zien en te horen was en waarmee ze de wereld veroverde. Serious business nu. Straks dan gaat hier nog eens een caloriebom af. Misschien wel tussen de twee nummers uit Fever van Balthazar zometeen. Maar voor het zover is, even iets uitklaren.
1: Annelies.
0: Goedemorgen, Renaat. Zeg, jij had een heel specifieke vraag voor mij. Jij bent natuurlijk zo goed mogelijk aan het proberen inschatten hoeveel Thomas, Sien, Roos, Wim en ik wegen. Vertel eens, wat wil je weten?
1: Dat je droog of nat gewogen wordt. Dus als er water in de krullen gaat zitten, dan dat is gerust een kilo ook in bij en ik spreek van ervaring.
0: Jij hebt u nog net op tijd gered. Laat ons zeggen, ik heb volgende week een afspraak met Wim om ongeveer 2:30 in de namiddag. Ik ga ervan uit dat zelfs als ik op die dag mijn haar gewassen heb, dat ik dan droge krullen ga hebben. Is het goed? Ik ga mij droog laten wegen.
1: Perfect, dan kan ik mijn exacte gewicht doorgeven. Eerste klas.
0: Allee, dat is goed. Veel succes. En als er nog vragen zijn, laat maar komen. Hè? Goed?
1: Super, dankjewel. Fijn weekend.
0: Dag Renaat. Joe.
2: De BeCharge giftcard. Al uw favoriete merken in één kaart. Afspraak op becharge.be.

I'm Never Gonna Let You Down Again en Fever van Balthazar na elkaar, allebei uit het album Fever dat jij op 292 stemde. Er komen trouwens nog twee albums van Balthazar langs volgende week. Dus die fans die hebben goed gewerkt. De fans van Coldplay trouwens ook. Die staan er ook in met drie albums. Dit komt uit Parachute, staat op 291. Je hoort nu Shivered. Intussen zie ik ook wel weer veel gevloek en getier in de app, want Saskia die stuurt: Godvertekken, ik werd net gebeld tijdens de caloriebom. Saskia, één advies. Zet die telefoon de rest van de dag en heel volgende week gewoon op niet storen. Dan heb je dat niet meer voor. En dan kun je in alle rust ook naar die

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Ring for Life.
3: Ring for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go yellow!
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting.
5: Het
2: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Oh, ik snap er niks van.
7: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
13: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
14: Dit is de Willy Album 500.

0: Betrapt. Jeroen die stuurt: Annelies, niet te veel koeken eten. Die ziet dat via de livestream. Ik zie u al 2 dagen komkommer en wortelen fretten. En nu komt je af met een koek met chocola. Straks klopt mijn inschatting niet meer. Hij bedoelt natuurlijk zijn inschatting van het gewicht van Thomas, Sien, Wim, Roos en mezelf. Jeroen, ik zou me niet te ongerust maken, want er zijn nog Willys bij wie de inschatting volgens mij niet helemaal klopt. Die denken dus dat wij met 5 man... een dikke 200 kilo wegen. Ik weet niet of je ons alles hebt bekeken, maar 50 kilo de man... Ja, sorry. Dat lijkt me heel weinig. Maar goed, jij beslist. We hebben weer 10 prachtige platen gehoord, dus ik zet ze nog eens op een rij.
1: De Willy Alden 500. Overzicht.
0: Parade van Prince steeg 12 plaatsen, staat nu op 300.

0: laat genieten van Case Choice en Paradise in Me op 293. De eerste van drie keer Balthazar in jouw lijst, Feverland op 292. En daar had je nog Parachutes van Coldplay op 291. En de vraag is nu, wat staat er op nummer 290?
1: De Willy Album 500.
0: Heel juist, De Mens. Met Wil je beroemd zijn? Zometeen krijg je En in Gent na deze, na maandag. Wat een feest hier op Willy. Ja, we draaien uit elke plaat twee nummers, hè, voor alle duidelijkheid.

De mens die zien we helaas niet meer terug in de lijst. Ze staan alleen met Wil je beroemd zijn in deze Willy Album 500. Intussen krijg ik wel allemaal berichtjes, bezorgde berichtjes over Annelies. Je mag wel echt eten wat je wil, hè, tussen nu en het weegmoment voor die prijs. Win je gewicht in vinyl? Dat weet ik. Ik vind het gewoon heel grappig dat mensen dan echt naar de livestream gaan om te zien wat wij allemaal in onze mond steken. Ik amuseer me daar wel mee. Dit is Skunk & Nancy met het album Paranoid & Sunburned.

0: Skin was ik keihard vergeten. Geen zorgen, Jelle. De rest niet. Zometeen nog eentje van Skunk & Nancy.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
2: It's gonna end up.
1: Stofhappen afzien.
2: On a dirty boulevard.
1: En pure goesting. Zaterdag 13 juni in La Roche-en-Ardennes. Schrijf je in op willy.radio. En wij lappen er een gratis Willy wielertruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Willy.
3: Music matters.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
7: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd van Tichelt parlementslid. En dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
6: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Zo'n 1 op de 5 Belgen krijgt ooit te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddel gebruiken om af te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en Zorgnet Icuro. En het heeft gevolgen.
8: We zien dat zich vooral voordoet bij 18 tot 25-jarigen, dus redelijk jonge mensen. Het risico op het ontwikkelen van meer psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een depressie, is heel hoog bij die mensen. Dus laat ons vooral maatregelen nemen om dat op tijd te detecteren.
6: Maar 1 op de 3 patiënten heeft professionele hulp gezocht. En ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen die zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. En sportclub Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die Club Brugge gisteravond pakte. Je hoort burgemeester Dirk de Vouw.
9: Vanaf 17 uur is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster, 20 keer kampioen van België.
6: Club speelde gisteren 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog één speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een tweede voetbalmiljardair. Voetballer Lionel Messi voegt zich toe aan het select clubje met Cristiano Ronaldo. Dat berekende persbureau Bloomberg. Messi is 38 en speelt bij Inter Miami in de VS. De voorbije 20 jaar verdiende hij 600 miljoen euro alleen aan loon en bonussen. Dus nog zonder de inkomsten van sponsordeals of investeringen. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
1: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
3: Music matters.
1: De Willy Album 500. Annelies Orrie.
0: Ik wil je horen meekwelen tot hier in Vilvoorde met

Wow, Annemie en Frank die hebben in de auto meegekweeld. En niet zomaar in de auto, die zijn onderweg naar Frankfurt voor een show van niemand minder dan Metallica en de album 500. Die blijkt perfect voor die reis. Ja, dat zou ik geloven. Annemie en Frank, wel even oppassen onderweg, want af en toe gaat er hier een bom af. Een caloriebom weliswaar. Maar ik zou toch niet willen dat jullie door ons ergens tegenaan rijden. Hè? Dus een beetje voorzichtig daar. Dit is wel goed om op het gemak een beetje voor te cruisen. Twee nummers van de War on Drugs na elkaar, allebei uit A Deeper Understanding. Dit is Holding On.

Echt als vandaag, als op donderdag 2 juli op Werchter staan. Jij stemde A Deeper Understanding op nummer 288. En dat brengt ons naadloos bij nummer 287. Daar staat Blur met de plaat 13. En daar staat deze ongelooflijk mooie song ook op. Ik weet zeker, de hele Willy-redactie die gaat nu los. Iedereen is gigantisch fan van het liedje dat Damon Albarn schreef over zijn breuk met Justine Frischman, de zangeres van Elastica. Handjes omhoog nu. Dit is Blur met Tender.

0: Toen Justine Frischman, de ex van Damon Albarn, dit voor het eerst hoorde, moest ze keihard wenen. En was ze ook enorm boos, omdat Damon hun breuk op straat had gegooid. En dat alles daarover ook nog eens door miljoenen mensen werd meegezongen. Maar veel later zei ze ook, Tender is zoveel beter dan het liedje dat ik met Elastica zelf over die breuk heb geschreven. Ik vind het heel mooi dat ze dat kon toegeven. Zometeen nog een nummer uit 13 van Blur. Iets met koffie en een tv.
1: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Goeie, wacht ze.
5: Rustig, schat.
4: Rustig niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
10: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
12: stap met meer korting op de trein.
13: 40%, het zal wel zijn.
14: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
13: In Wallonië eens proberen.
14: Of naar een pretpark gaan misschien.
13: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
11: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
16: Ize, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
17: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
16: Amai, die zijn snel.
18: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
19: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
20: Check de promo.
19: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
21: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
22: Oh, zoveel video's!
21: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
22: Te veel video's!
21: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
23: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
24: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
25: Dit is de Willy Alpen 500.

0: Taylor. Voor ik nog eens zo'n caloriebom laat ontploffen, denk ik dat we misschien toch iets gaan moeten rechtzetten. Allee, ja. Ik denk dat.
1: Goedemorgen, Annelies.
0: Dag Thomas. Amai, wij zitten al in jouw telefoon. Hoe lang luister jij al naar Willy?
1: 2 jaar ongeveer, zeker.
0: Hoe lang weet jij al dat Thomas en Sien de ochtend doen dat ik tussen 10 en 1 zit, Roos tussen 1 en 4 en Wim tussen 4 en 7 en dat we dus met 5 zijn en niet met 4?
1: Ja, maar ik luister maar tot 4 uur. En dat ben was ik vergeten mee te halen.
0: Dus jij hebt al een hele week het gewicht van 4 DJ's doorgestuurd?
1: Mm-hmm, ja.
0: Dat is balen. Bij deze, we zijn dus met 5 en Thomas, je moet het gewicht van 5 DJ's proberen goed in te schatten om jouw gewicht in vinyl te winnen. Succes ermee en fijne dag.
1: Bedankt.
2: De Willy Album 500. Annelies Orrie.
0: Ja, lap zeg. Dat is wel balen als je al de hele week aan het meespelen bent en elke keer maar voor 4 mensen een gewicht hebt ingestuurd en niet voor 5. Mannetjes, we zijn met 5. Kan het niet genoeg zeggen. Nu gaan we naar nummer 286 in de Willy Album 500. Daar staat Faith No More met

van Faith No More. Amai. We zijn dus dag 5 van de album 500 en de Willys worden een beetje wakker. Het is te zeggen, de Willys die Thomas heten. Want daarnet hadden we Thomas Bouwens. Die heeft dus na 5 dagen door, die DJ's, die zijn niet met 4, maar met 5. Dus we moeten van 5 DJ's het gewicht proberen in te schatten. En Thomas Nijs, die beseft dus nu... Ah... De Willy album 500 die duurt nog een week. Want uit elk album worden 2 nummers gedraaid. Goed bezig, Thomas. Goed bezig. Ik denk dat het tijd is om 2 nummers van Rage Against the Machine te draaien na elkaar. Ik voel dat het nodig is aan alles. Die 2 nummers die komen allebei uit jouw nummer 285. Dat is Evil Empire. En als je weet dat ik begin met People of the Sun, dan weet je ook dat het daarna... aan Bombtrack is. Leef je uit. De Willy Album 500. People come up.

0: als je naar de livestream aan het kijken bent, dan zie je dat het schaamrood mij op de wangen staat. Want ik was net zo aan het lachen met de Thomassen die nog niet helemaal mee waren. En ik zei zo meteen, is natuurlijk Bombtrack uit Evil Empire. Maar dat is niet waar, hè. Dat staat niet op die cd. Het is Bulls on Parade.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
6: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
7: Ons venten zijn bendidioten.
8: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
9: De geschiedenis van uw Google Chrome.
10: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
7: Respect wil ik nog wel proberen.
11: Mamma mia!
12: Wat was dat?
13: De nieuwe comedy-reeks
11: Strijk!
13: Nu exclusief op streams.
14: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
11: joehoe!
14: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: 3, 2, 1.
16: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
17: Sorteren kan je zo meteen.
18: Willy.
19: Music Matters.

0: Rage Against the Machine en Bulls on Parade. Een hele goede middag, Roos van Akker.
1: Hele baan, Elise.
0: Jij komt net toe als het stevig momentje is.
1: Ja, goed.
0: Ja, ik heb weer op 284 Deftones met Around the Fur.

0: Uit de Round the Fur van Deftones. Ros, is het warm buiten?
1: Ja, het is lekker.
0: Want jij staat hier wel heel zomers, hè? In zo echt een licht zomerkleedje.
1: Ah ja, hè? Dat hoort bij het weer, toch?
0: Ga je dat licht zomerkleedje ook aandoen voor de weging volgende week?
1: Misschien,
0: ja.
1: Tegen de zware botten, om dat te compenseren.
0: Kan handig zijn, ja. Oké. Ik mag één song uit een van de beste albums uit de hele lijst draaien. Jij mag de tweede doen. Het is het beste momentje, want we hebben nu de eerste keer Fontaines D.C. in de Willy Album 500. Jij stemde Romance op 283. Dit is Starbuster.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neus begot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
1: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
1: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
8: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
10: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
9: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
11: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
14: Voilà, een salade van vlees.
1: Oei, amai.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
15: Mannekes, ik heb gedroomd.
16: Over?
15: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
17: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
15: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
17: En zondag en maandag...
15: 20% korting op alles. Serieus?
17: Oh, jij wist dat niet.
15: Bobby, we hebben nu drukke door. Oei, gaan we niet dan?
17: Jawel!
18: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: Willy.
20: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
19: Het nieuws van 1 uur.
21: Goedemiddag. Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
22: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd van Tichelt parlementslid. En dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
21: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Het festival Tomorrowland neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand van vorig jaar. Zo wordt er extra personeel voorzien om het publiek te inspecteren en er komen ook extra brandwachten om snel in te grijpen. Bij de brand raakte de mainstage grotendeels vernield. Er raakte niemand gewond. Het leidde wel tot veel vragen over de brandveiligheid. Er loopt een nieuw onderzoek naar voormalig prins Andrew, dat schrijven Britse media. Deze keer voor zedenfeiten. Eerder dit jaar werd prins Andrew al eens opgepakt, omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn functie en hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. En Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die club gisteren pakte. Je hoort burgemeester Dirk De Vouw.
23: Vanaf 17 uur is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster. 20 keer kampioen. kampioen van België.
21: Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog één speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een nieuwe wiersoort ontdekt en onderzoekers van de plantentuin in Meissen hebben mee de naam mogen kiezen. Het is de Camaipinularia attenboroughiana geworden, jawel. Mocht die naam een belletje doen rinkelen, dat zou zomaar kunnen. Hij is vernoemd naar de Britse bioloog David Attenborough. Die werd 2 weken geleden nog 100 jaar. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
20: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Roos van Akker.
0: Ja, verder aftellen met nummer 283. Goedemiddag.

Zo, nu heb je ook die tweede track uit Romance van Fontaines D.C. gekregen. Een album uit 2024, maar nog net niet het jongste album. Er komt er zelfs nog een van een jaartje geleden aan. Maar dat is pas voor straks. Je luistert naar dag 5 van de album 500. En het fijne is dat we volgende week nog een weekje verder doen, hè? Een kleine weekendstop houden we wel, maar vanaf maandag gaan we gewoon weer verder. Ondertussen zijn we al aanbeland bij nummer 282. En die is voor Alex en Eddie Van Halen met hun gelijknamige debuutalbum uit 1978.

Nog gecoverd of gesampled is beter hier door Apollo 440 met Ain't Talking About Dub. Waardoor ik lang niet heb geweten dat dit het origineel was van Van Halen. En Ain't Talking About Love op 282 in je album 500. En we spoelen meteen door naar 2012 voor nummer 281. Want daar staat een Australische band. Wel ja, band. Eén man eigenlijk. Eén Aussie. Kevin Parker, die doet alles in de band. Hij was nog niet zo lang geleden zelfs nog in ons land om zijn nieuwste album aan je voor te stellen. Tame Impala en Lonerism. Dit is

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Wij dragen E5.
6: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
5: E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
11: Yuzu.
10: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
15: De Willy Album 500. Nummer 281.

0: Tame Impala met Lonerism mocht van jou op nummer 281 in de album 500. Hier volgt een kleine samenvatting van de laatste 10 albums.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: '290 was voor de mensen Wil je beroemd zijn dat net 30 jaar oud is geworden dit jaar.

Mike & Nancy belandt met Paranoid en Sunburned op nummer 289. In 1988, daar botste je op de War on Drugs met A Deeper Understanding.

286, die plaats was voor Faith No More and The Real Thing. De eerste plaat met Mike Patton. Rage Against the Machine en Evil Empire is goed voor plaats 285. Ook dit jaar 30 jaar oud geworden.

0: En net nog op 281 stond Tame Impala met Lonerism. En dan is 280 voor een Welsh band uit Blackwood, wiens gitarist jarenlang geleden spoorloos verdwenen is en nooit echt teruggevonden werd. The Manic Street Preachers met This Is My Truth, Tell Me Yours.
1: De Willy Album 500.

0: Je weet het ondertussen al, als de caloriebom voorbij komt, dan mag je een gokje wagen hoeveel de Willy DJ samenwegen. Hoeveel Annelies, Thomas en Sien en Wim en ik met kleren aan zonder schoenen samenwegen. Open de app als je het alarm hoort en stuur je idee maar door. En je mag dat zoveel doen als je zelf wil. Ik zou mijn kans wagen, want je kunt er je eigen gewicht mee in vinyl winnen. Hè? En misschien wel nu. Ondertussen krijg je ook nog eens de tweede track uit This Is My Truth, Tell Me Yours van The Manics op 280.
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Nummer 280.

Iemand heeft net 666 kilogram gegokt op ons gewicht samen van de Willy DJ's. Lijkt me iets te hoog gegrepen. Misschien, maar wel een pracht van een getal. En geen paniek hè, als het je nog niet gelukt is om je kans te wagen om je eigen gewicht in vinyl te winnen. Je kan elke keer je het caloriebomalarm hoort meedoen. En dat zal volgende week niet anders zijn. We gaan verder met aftellen met nummer 279. Die is voor MGMT. Kortweg Management met Oracular Spectacular. Een allereerste album ooit uit 2007. En dit is Electric Feel daaruit.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons venten zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
0: Wat was dat? De nieuwe comedy-reeks
6: Strijk!
0: Nu exclusief op streams.
7: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
10: stap met meer korting op de trein.
11: 40%, het zal wel zijn.
12: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
13: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
12: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
14: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
9: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
15: Carglass vervangt.
16: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
17: Maak je afspraak op carglass.be. Wiener Berger.
18: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
0: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
15: Wienerberger.
0: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
19: Goesting in mijn wereldreis.
20: Elke maand.
19: Lekker chillen in paradijs.
20: Elke maand.
21: Win for life.
20: Win for life.
21: Win tot €5.000 elke maand.
20: Elke maand.
21: Je leven lang.
22: Harta, harta.
21: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Harta, compleet zot van tuin en dier.
23: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Hoor ik daar het barbecue-alarm?
26: Ja,
25: bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
27: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
28: bij Brico Brico City
27: en Brico Planet
28: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
27: En zelfs 25% voor B-plus leden.
28: Want zelfgemaakt
27: is slim bespaard.
28: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
29: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
30: Leuke video!
29: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
31: De Willy Album 500. Roos van Akker, nummer 279.

MGMT met Kids uit hun debuutplaat Oracular Spectacular op nummer 279. Oh, en dan iets uit Nederland, maar zeker niet zomaar iets. De band van Henny Vrienten en Ernst Jans. Doe maar, heel graag zelfs, met Virus. Wat fijn dat je aan hen hebt gedacht. Het is een vierde studioalbum dat uitgebracht werd in maart 1983. Het kwam uit op het absolute hoogtepunt van de Doe Maar gekte en het groeide uit tot hun meest succesvolle plaat. Nummer 278 in je album 500 is voor Doe Maar dus, met één nacht alleen en meteen daarna nog Pa ook.

heerlijke dit. Doe maar met pa uit een album Virus. En nog net voor het nieuws van 2 uur komt JK voorbij op nummer 277 in je album 500 met het best verkochte funkalbum aller tijden. Traveling Without Moving met meer dan 8 miljoen exemplaren die toen over de toonbank gingen. En dit stond daar ook op. Virtual Insanity, Jamiroquai op nummer 277. Oh, what we're living in.

0: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen.
1: It's gonna end up.
0: Stofhappen afzien.
1: On a dirty bullet.

0: In samenwerking met Floreal Holidays en Willy. Music matters.
1: Mannekes.
2: Bompie.
1: Ik heb gedroomd.
3: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
2: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
2: En zondag en maandag...
3: 20% korting op alles.
1: Serieus?
2: Oh, jij wist dat niet.
3: Bompie, we hebben nu drukken door.
1: Oei, gaan we niet dan?
2: Jawel.
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
8: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
7: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
9: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag. Rijden onder invloed van cannabis blijft langer gevaarlijk dan je denkt. Pas uren na het gebruik piekt het risico op een ongeval. Zelfs als de drugswaarden in je bloed al gedaald zijn, dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
14: Ja, dat is toch wel een belangrijk pijnpunt, hè, dat het risico optreedt. Net wanneer mensen denken dat ze toch wel opnieuw in staat zijn om te rijden en dus geen enkel gevoel meer hebben dat ze high zijn of onder invloed van die cannabis zijn. En dan met name het ongevalsrisico het hoogst 4 uur na gebruik. En dat is toch wel een nieuw gegeven.
13: 13% van de bestuurders tot 35 jaar reed het afgelopen jaar zeker 1 keer onder invloed van drugs. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
15: Je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan. Toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is. 3 jaar voor kleine toestellen zoals smartphones.
13: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met Manchester City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters.

0: De titeltrack uit de plaat die op nummer 277 mocht staan van jou in de album 500. Jamiroquai en Traveling Without Moving. Yeah, je luistert dus naar de mooiste lijst van dit moment. De album 500, want jij hebt die helemaal zelf weer mogen samenstellen. En dat heb je verdorie heel goed gedaan. Dank je wel daarvoor. Een dame nu, met mooie rode haren, op nummer 276. En dan ben je mee, hè. Ze wordt soms wel eens de jongere versie van Kate Bush genoemd. Dit is Florence en haar machine. En haar allereerste wapenfeit, Lungs, uit 2009.
1: Dit is de Willy Album 500.

Uit 2009 al, uit Lungs van Florence and the Machine, Kiss with a Fist, op nummer 276. En oh, het album dat nu voorbij komt, had ik op cd veel geluisterd. Grijs gedraaid noemden ze dat in de tijd. The Counting Crows and August and Everything After. Of hoe een depressieve zanger prachtige teksten en melodieën kan creëren uit verdriet. Adam Durrett is ondertussen wel zijn dreadlocks kwijt sinds 1993, maar dat zou geen maatstaf mogen zijn voor dit mooie album. Round Here krijg je eruit en ook natuurlijk Mr. Jones. 276.

0: En we blijven in de emosfeer hangen zometeen met nummer 274. Want die is voor Gary Lightbody en zijn kornuiten van Snow Patrol.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Limmis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie viske.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Limmis.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
5: Ja, of twee abonnementen, of...
6: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
12: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En je steunt...
11: Sorry, kan dat wat korter?
12: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
11: Nee, nee, korter.
12: Koop lokaal. Voilà.
13: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
14: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
15: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen, plus 1 gratis.
17: Bar-ta-ta-ta.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
18: Deze week kom je bij Spar voor...
19: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
18: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
19: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
18: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
20: Ik kan niet werken vandaag.
21: Maar, hoezo?
20: Sorry, maar het is WK.
22: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
23: Code Yellow!
24: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
25: Dus ook voor klanten.
24: Yep. Go for info naar telenet.be.
26: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
27: Dit is de Willy Album 500, nummer 274.

0: gigantische hit was dit in 2006. Chasing Cars uit Eyes Open van Snow Patrol. Goed voor een plaats op nummer 274 in de album 500. Je krijgt zo nog een tweede track uit die plaat. Ook iets met Open en Eyes. Maar de kans is ook heel groot dat de caloriebom nog eens ontploft. Je weet wat je te doen staat. Een gokje wagen hoeveel de Willy DJ's samenwegen zonder schoenen, wel met kleren aan, om dan je gewicht in vinyl te kunnen winnen. Veel succes. Als je het alarm hoort, stuur je gok in de app. En wie weet heb jij al die vinyls op zak.
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.

Hoppa, naar nummer 273 in je album 500. Een plaat uit 1981. De muziekpers was er lovend over, maar het grote publiek wist de band nooit massaal echt te vinden. Ik heb het over The Sound, met de melancholische en geniale frontman Adrian Borland. Het is altijd een cultgroep gebleven, hè. Maar de invloed van dit album bleek later gewoon gigantisch. Stijn Meuris is ook al zeker een grote fan, hè. From the Lion's Mouth van The Sound mag van jou op nummer 273. En dit is Fatal Flaw daaruit.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time to add up.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
6: Ons vente, zijn bendidioten.
7: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
8: De geschiedenis van uw Google Chrome.
9: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
6: Respect wil ik nog wel proberen.
10: Mamma mia!
11: Wat was dat?
12: De nieuwe comedy-reeks
13: Strike!
12: Nu exclusief op streams.
14: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
15: Oh, zoveel video!
14: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
15: Te veel video!
14: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
16: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
19: Mijn haren omhoog?
18: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
19: Ah ja, dus mijn factuur?
18: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
20: Ik ben toch rustig!
21: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
0: De Willy Album 500. Roos van Akker. Nummer 273.

Ik had het al wat verklapt. Hier komt het jongste album uit de hele album 500. Het is er een van Geese. Het kwam pas vorig jaar uit en het heeft iets speciaals. Je houdt ervan of je vindt het maar niks. Met de speciale zang dus van Cameron Winter. Ze staan trouwens ook op Pukkelpop deze zomer. Dus nog maar een paar maanden oud. En nu al in je lijst van favoriete platen. Geese met Getting Killed. En dit is Texas daaruit. Op nummer 272.

0: Nummer 272 was voor de jongste plaat in je album 500. Uitgekomen in september vorig jaar. Geese met Getting Killed. We gaan door met aftellen na het nieuws van 3 uur.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, man!
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag. Ons land is nu definitief veroordeeld in de Métisse zaak, dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De zaak gaat over kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Zij werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
9: Als je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan, toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is. 3 jaar voor kleine toestellen zoals smartphones.
8: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos, zijn in een pleeggezin in Portugal geplaatst. Ze blijven daar tot er in Frankrijk een gepaste thuissituatie voor hen is gevonden. Hun moeder en stiefvader zijn intussen opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling. Ze verschijnen straks nog voor de onderzoeksrechter. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
6: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Roos van Akker. Fantastisch weertje buiten en television op je...

Hey, oh ja, dit is Album 500. En als je dacht, oh wat een fijne week heb ik al gehad met al die prachtige platen. Geen zorgen, integendeel, want we gaan volgende week nog een week door. Hè. En we gaan zelfs vrijdag op de finale dag van de Album 500 live uitzenden vanuit de Music Mania 2 in Gent. Dus kom dan zeker eens langs hè, als je tijd hebt en in de buurt bent. We zaten bij nummer 271 in je Album 500 met Television en Marquee Moon uit 1977. Tom Verlaine, bezieler van Television, die overleed nu ook al zo'n 3 jaar geleden. 73 is hij geworden. Maar we houden zijn legacy in eer en hoog met nu ook nog eens Venus uit die plaat. Op nummer 271. De Billy Album 500.

We gaan zo verder met nummer 270, maar niet voor ik de laatste 10 albums heb overlopen voor je. Van 280 naar 270. De Willy Album 500. Overzicht.

0: met Getting Killed. En met kreeg je nog Television en Marky Moon op nummer 271 in je album 500. En 270 is van Belgische makelij van Vossie Boy. Monstertje dat ook 30 jaar oud wordt dit jaar. Dit is Molly daaruit, Gorky.
1: De Billy Album 500.

0: monstertje leeft. Aangrijpend, hè? Gorky. Op nummer 270 in je album 500. En R.E.M. komt eraan. Na dit.
1: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, Sian.
2: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Easy. Nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
7: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zijn rap.
8: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Oh nee! Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
5: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering. Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 3, 2, 1...
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen...
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar, hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
14: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
16: Promokoken.
17: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
15: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
17: Tartaratata.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
19: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
18: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
20: Ik ben toch rustig!
21: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
5: Dit is de Willy Alpen 500, nummer

uit eind jaren 80, Document van R.E.M. waar ze voor het eerst voor wat feller gitaarwerk gingen. En zanger Michael Stipe die gebruikte het album om openlijk de strijd aan te gaan met het politieke en economische klimaat van het tijdperk van Reagan. Hè, wat resulteerde in geëngageerde en cynische songteksten. Nummer 268 nu, met Beck en Midnight Vultures. Waar hij op Debra zijn falsetto bovenhaalt. Kan hij, doet hij. En het werkte toen absoluut. En nu nog altijd trouwens.

0: Cause I'm a full grown man, and I'm not afraid to.
1: Tijdens deze Willy Album 500 kun jij je gewicht in vinyl winnen. Daarvoor moet je raden hoeveel de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Wim en ik samen wegen. Je krijgt elk uur 3 minuten de kans om je antwoord in te vullen via de Willy-app. En elke keer je de caloriebom hoort ontploffen op de radio mag je dat doen. Dus, caloriebom of geen caloriebom? Nu, dat is alweer de vraag, hè? Dit is ondertussen nummer 268, de tweede track uit Midnight Vultures van Beck. Sex Laws.
2: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Nummer 268.

0: Beck en zijn Sex Laws uit Midnight Vultures op nummer 268. Zometeen krijg je iets van een Beatle die het solo doet. Ja, alhoewel solo, toch zonder de andere Beatles.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen.
2: It's gonna end up.
1: Stofhappen.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Leuke video!
7: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor...
9: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
7: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
7: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
12: De Willy Album 500. Roos van Akker. Nummer 267.

Jet van Paul McCartney en zijn Wings uit Band on the Run. Het begin jaren 70 en het werd niet het makkelijkste album om op te nemen. Want vlak voor vertrek naar Nigeria, waar Paul het album ging opnemen, besloten de gitarist en de drummer uit de band te stappen. En alsof dat nog niet erg genoeg was, werd Paul McCartney tijdens een avondwandeling in Nigeria onder schot zelfs beroofd van al zijn demotapes en zijn handgeschreven songteksten. Maar het is er toch gelukkig gekomen en het haalt je album 500 op nummer 267. Dit is nog de titeltrack eruit, Band on the Run van Wings.

dan krijg je er nog eentje voor Iwijn hier achter de knoppen komt zitten. Het gaat om het debuutalbum van Suede uit begin jaren 90. Het album schoot direct naar nummer 1 in de Britse hitlijsten toen het uitkwam. En het werd ook het snelst verkopende debuutalbum in Groot-Brittannië sinds The Smiths. Suede en So Young op nummer 266. Fijn verlengd weekend voor straks en veel plezier met Iwijn.

0: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Code Yellow!
9: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
10: Wat? 3?
9: Yep. Go for info naar telenet.be.
11: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 4 uur.
15: Goedemiddag. De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren was ontsnapt, is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Het is nog niet duidelijk waarom hij wegliep. In Sint-Niklaas is een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De politie doorzoekt het gebouw met explosieve honden. Alle leerlingen worden opgevangen in een evenementenhal in de buurt. Volgens het parket gaat het op het eerste gezicht om een valse melding. Het Hof van Cassatie heeft ons land nu definitief veroordeeld in de zaak rond rassensegregatie in koloniaal Congo. Het gaat om kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. In Nederland is er nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en zat daarna thuis in quarantaine. De persoon ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
16: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy.
17: Music matters. Als dat maar goed komt met die caloriebom.
16: De Willy Album 500. Iwijn Segers.
17: Met die caloriebom, zei ik dus. Maar dat

It's just the fucking animal, zingt die live, die Brad Anderson. Ik pak de Willy album 500 graag over van Rose met Suede uit hun debuut. Daarop natuurlijk So Young, dat hoorde je bij Rose. En bij mij zijn we begonnen met Animal Nitrate. Dat was 266. Dus 265 is voor The Police misschien wel de beste groepsnaam ooit. Pas op, The Police is daar. Gelukkig heeft hij Roxanne mee, want die wereldhit staat natuurlijk op Outlandos d'Amour. Het begin van The Police was dat.

staat op Outlandos d'Amour. Het debuut van The Police. Nog een debuut op 264 in Willy's album 500 van The Kinks. En opnieuw met een gigantische hit. De oer-Engelse band The Kinks. Ze hebben ons nog steeds met die riff van...

staat op het debuut van de Kings. Samen met You Really Got Me. Hebt u na de Kings nog tijd voor een klassieker? Who's Next is dit jaar 55 jaar onder ons en het kindje dus van The Who. Wie? The Who? Je krijgt straks Behind Blue Eyes, maar eerst Baba O'Reilly. Dat een spirituele insteek heeft, vandaar het Indische, dat heb ik even opgezocht, Baba. Want Meher Baba was een of andere guru. Een beetje wat voor ons Sandra Beccari is, of zo. Ongeveer. Smakelijk trouwens. Of nee, het is nog te vroeg. Tenzij je aan het aperitieven bent. Dan is dit een niet zo slechte soundtrack, me dunkt.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
3: bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
3: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Wij dragen E5.
5: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
4: E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
7: Voilà, een salade van vlees.
8: Oei, amai.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
10: Dit is de Willy Album 500. Nummer 263.

Ik vond die versie van Limp Bizkit ook niet slecht. Of is dat blasfemie? The Who Behind Blue Eyes. Die van Crowded House. Die kunnen best wel rocken, hoor. Ze worden ook de Australische Beatles genoemd door hun heerlijke melodieën en samenzang. Ik dacht Nieuw-Zeelands, nee? Of is dat Flight of the Conchords? Zwat, het is ook een deel Nieuw-Zeelands. Woodface, dat is hun gloriemoment. Daar staan Four Seasons in One Day en Weather With You op. Maar wij gaan voor Chocolate Cake en It's Only Natural. Want het is vrijdag en we houden van rock and roll in de casserole. Kwestie van een beetje als Erwin Dekkers te klinken. 35 jaar oud, deze Woodface van Crowded House.

Hier in de studio zit ik gewoon alleen, maar het was wel Crowded House voor jullie met It's Only Natural en Chocolate Cake uit Woodface. Dit vind ik nu eens een speciale band, Primal Scream. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Heel erg Brits, maar ook heel erg universeel en sowieso rock and roll. Goeie naam ook, Primal Scream, want je denkt er niet over na, maar het zegt toch alles. Uit 1991 is dit Screamadelica van Primal Scream. Moving On Up staat daarop. En Loaded ook. Echt iets voor een vrijdag.

0: You're chilling in paradise.
1: Elke maand.
2: Win for life.
1: Win for life.
2: Win tot 5000 euro. Elke maand.
1: Elke maand.
2: Je leven lang.
3: De Vos.
4: Ja, Limes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
4: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slee samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Limes.
3: Oké. Okay.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Limes.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
10: Oh, zoveel video!
9: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
10: Te veel video!
9: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
11: Just what is it that you want to do?
12: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
13: Away, baby, let's go.
12: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: U dacht waarschijnlijk, dat is toch een uitstekend moment, die wijn, om die caloriebom te laten afgaan, dat we kunnen meedoen aan de wedstrijd. Maar nee, nee. Het is gewoon een leuk liedje. En Loaded, ja, dat had wel gepast natuurlijk. Hè. Loaded, van zwaarte, van het gewicht. Maar nee hoor, ik heb het niet gedaan. Maar het gaat nog gebeuren, dit uur. Dat beloof ik u. Je moet dan naar de app als je die caloriebom hoort afgaan en dan invullen hoeveel de dagelijkse DJ's wegen. Ja, ik ben er niet bij, maar dus wel Thomas, Sien, Annelies, Roos en Wim. Die DJ's die eigenlijk het minst wegen, dus dat moet toch makkelijk te raden zijn. En wie weet, win jij volgende week vinyl, platen dus, in jouw gewicht, dus zoveel... Gelijk aan jouw gewicht. Dat zijn ontzettend veel platen, moest ik het zijn. Zwart, het is tijd voor dit.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: Monstertje van Gorky staat op 270. Wat mij betreft de beste plaat van Gorky. De derde is dat. En 30 jaar oud. Document van R.E.M. staat op 269. Ik voorspel een hype rond Beck. Ja, weer al. Dat zal al de derde of vierde zijn. Maar hij is helemaal terug, hè. Dit was oud werk natuurlijk. Midnight Vultures op 268. Paul McCartney die is ook terug. Van nooit weg geweest, maar terug. Trending. Dat was die na de Beatles ook met Paul McCartney en Wings. Band on the Run, 267. Mijn kennismaking met het androgyne rockbestaan. Want ik was te jong om Bowie te kennen. So young. Jong genoeg of oud genoeg om Suede geopenbaard te krijgen. Op 266. Het debuut van The Police op 265, Outlandos d'Amour. Onsterfelijke riff van The Kings op Kings, 264. Baba Ganoush, wou ik zeggen. Baba O'Reilly is het. Het nummer op Who's Next van The Who. Een plaat die 55 jaar oud is. 263 in Willy's album 500. Swingen geblazen met Woodface van Crowded House op 262. We kregen hem net, die Loaded van Primal Scream. Ook al 35 jaar oud, Screamadelica op 261. Dus dan kunnen we naar Nick Cave met de Ship Song. Dat breng ik graag zelf. Het zal niet voor van de jaar zijn. Prachtig nummer van Nick Cave en The Bad Seeds. Nummer 260 in Come Willy's album 500. Me and burn your bridges down. We make a little history.

Blixa Bargeld, die zingt mee op de Weeping Song van Nick Cave and the Bad Seeds. We gaan nog snel een walsje placeren met Elliot Smit, een van de vele songwriters die ons te vroeg verlaten heeft. XO heet het album, wat we kunnen vertalen als Hugs and Kisses. X's en O's, dat zijn Hugs and Kisses, blijkbaar, volgens Wikipedia. Daar blijven we dus mee achter, hè? Maar ook met de prachtige muziek. Na het nieuws ook nog Independence Day, maar eerst deze...

0: Slapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren ontsnapte is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Hij wordt nog verhoord. In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog altijd om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. En nog in Nederland is er nu nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 Hanta-besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. Want de NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
7: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
6: De drukste momenten. Dat is tussen 11 en 2 uur naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. En voetbalclub RWDM degradeert naar de eerste amateurklasse. Ook in beroep haalde het zijn licentie voor het profvoetbal niet. Daardoor zakt de club dus naar het amateurniveau. RWDM kampt al een tijdje met financiële problemen. De club is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Door de beslissing mag Club Next, dat eerder wel moest degraderen, nu toch in 1B blijven. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
4: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Iwijn Segers.

Deze staat ook op Hugs and Kisses, zoals de plaat XO wordt genoemd, van Elliott Smith, Independence Day. Voor mij kan elke Stones-plaat eigenlijk in de Willy Album 500, maar deze zeker, want Gimme Shelter and You Can't Always Get What You Want staan op Let It Bleed. Over bloed gesproken, houden jullie ook nog de ontploffing van de caloriebom in de gaten? Want zo kan je dus meedoen aan de wedstrijd om je eigen gewicht in vinyl te winnen. Naar de app dan, als je dat alarm hoort afgaan. Dat is een bom dat ontploft, bedoel ik. Naar de app om dan te gokken op het gewicht van de daily DJ's. Thomas, Sien, Annelies, Wim en Roos. En wie weet graag je zo een stapje verder. Check de app als je de bom hoort afgaan. Of afgaan. Wij gaan ondertussen al dekking zoeken. Hè? Niet dat de bom zal afgaan tijdens de Rolling Stones, maar je weet het maar nooit. Het zou wel eens een gigantische hint kunnen zijn. Het is tenslotte vrijdagavond voor iedereen.

258 voor Let It Bleed van de Rolling Stones. Gimme Shelter and You Can't Always Get What You Want, kregen jullie te horen in Willy's album 500. Want daar bent u naar aan het luisteren op een vrijdagavond. A Day at the Races van Queen is ook alweer 50 jaar. Het zwaartepunt, dat is geen allusie op een caloriebom, die is net afgegaan. Het zwaartepunt is Tie Your Mother Down. Dat moet deze zijn. Die krijg je van mij. En om het wat hoopvoller te maken ook nog Somebody to Love.

0: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
1: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En je steunt...
0: Sorry, kan dat wat korter?
1: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
0: Nee, nee, korter.
1: Koop lokaal. Voilà.
2: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
3: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
4: Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
8: Justin.
6: Justin who?
8: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Lotto is op zoek naar een neus.
10: Oh? Een neus begot.
9: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
11: Of thee in India.
9: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
11: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
12: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
13: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Daniel stuurt zo'n emoticon, of hoe noemt dat? Emotionion? Zo'n emotiedingetje, zo'n smiley, maar dan met het gezicht van de schreeuw van Munch. Dus een angstige emoticon, want hij vraagt zich af, zo laag dat Queen staat. Maar er zijn meerdere albums van Queen, hè, Daniel, dus er zal er vast wel nog eentje hoger staan. Dit was A Day at the Races, inderdaad. Ja. Maar er komen er nog, dat heb ik nu al verklapt, zeg. Met die XX zijn we al aan 256 toe in Willy's album 500. Dat is nu toch ook niet zo laag dat staat. Hè? Want ik moet laag zeggen. Hoe hoger we gaan, hoe beter. Hè? Het album heet ook gewoon XX van die XX. Maar door Elliot Smit van daarjuist weten we dat twee kusjes betekent. Hè? Crystallized kennen we allemaal. Maar wat doet VCR met ons? Want dat staat er ook op.

Die XX met XX, zo heet het album, op 256 in Willy's album 500. We blijven bij de electro-rock, als dat een naam is. En dan is Moby een vaandeldrager. En natuurlijk verliefd, denk ik nog steeds, op Anne Lemmens. Maar wie niet? En vegan is die ook, en dat ben ik niet. Maar ik hou wel van dieren en van de natuur. Daarom, klein bruggetje, Natural Blues. Dat staat op Play, het grootste album van Moby. En bij ons dus op 255.

0: voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
9: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
9: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Het is vooral zo goed door die samples, denk ik dan. Hè. En zo goed is dat toch ook niet gesampled. Ik denk dat we dat wel op zo'n vrijdagavond rond 5:15 kunnen vertellen. Nee? Zwart, heel goed nieuws, want we zitten al aan de nummer 1, jongens en meisjes. En ook andere oudere mensen. Het is namelijk tijd voor Pavement met Crooked Rain, Crooked Rain. Een album dat alles wegblaast. Toch alles uit de jaren 90. Wat mij betreft, hè. De echte slekkers zijn het, met gevoel voor melodie en onzin. Maar ook poëzie, dankzij de cryptische teksten van Stephen Malkmus. Nog steeds van menig muzikant tot op heden een idool. Dat heb ik al aan de lijve ondervonden. Of gehoord in gesprekken die ik soms voer met muzikanten. Ja, dat zijn we verplicht, hè, als Willy DJ. Hun grootste hit van Pavement staat op dat album. En het voor mij allesomvattende Range Live krijg je er bovenop. Zondag is er trouwens weer Slacker Station voor de luisteraar die nu aan het luisteren is en dat programma nog niet kent. Dat is een programma met indie, rock en singer-songwriters en slackers van vroeger en nu. Dus als je van deze meanderende zotternijen houdt van Pavement, dan verwacht ik jullie zondag tussen 10 en 12 in plaats van de mis. Dat is toch mooi meegenomen.
1: Stop it!

Pavement die kwamen in 2022 met een reunietour die eigenlijk nog steeds aan de gang is, zie ik. Weliswaar in Amerika, en Majer, wauw, en omstreken. Hopelijk zakken ze nog eens af naar Europa, dan ben ik erbij. En ik vermoed de luisteraars van Slacker Station ook. Hoeft niet natuurlijk, je kan gewoon ook zondag luisteren. Ik ga dan weer niet naar My Chemical Romance. Ook al zouden die mij uitnodigen voor hun Black Parade. Het album is wel 25 jaar oud en ze staan hier op 253. Met Welcome to the Black Parade uit The Black Parade. En straks nog eentje, zeg.

Na de Black Rose helemaal met Remedy, bijna helemaal, een streepje Amandra. Daar heeft u wel recht op, hè, op een vrijdagavond. Misschien zit je wel op een terras, maar wil je je even afzonderen op jezelf en aan vleeshaken gaan hangen of zo? Of hebben jullie andere plannen? Laat maar weten in de app. Amandra, wat West-Vlaams is voor pijn aan de rug. Amandra staat op 251 met het album Mass 6. Eerst Plus près de toi en dan, omwille van het weer natuurlijk, A Solitary Rain. Nee, dat is niet van rain, van regen, Iwijn, maar rain, van regeren. Heersen, zoals de heerschappen van Amen-Ra zelf.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja!
5: Maar ja...
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja! Maar ja...
3: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
4: Oh ja! Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
8: Stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
9: In Wallonië eens proberen.
10: Of naar een pretpark gaan misschien.
9: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
7: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Wiener Berger.
12: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
13: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wiener Berger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: Code Yellow!
16: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
17: Dus ook voor klanten.
16: Yep. Go for info naar telenet.be.
18: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
19: bij Brico Brico City
18: en Brico Planet
19: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
18: En zelfs 25% voor B-plus leden.
19: Want zelfgemaakt
18: is slim bespaard.
19: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
20: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je 5e box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
21: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Een aantal vrouwen krijgen hier kippenvel van, ondanks het weer. Ja, voornamelijk vrouwen. Enkel vrouwen eigenlijk. Of toch, zij sturen dat. Mooi gedaan van Amara om dat te bereiken met A Solitary Rain.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: Nick Cave in the Bad Seats met nog een album in de lijst, The Good Son. Beetje profetisch als je weet dat hij al twee zonen is verloren. The Good Son uit 1990 staat op 260. Never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Elliot Smith en XO of Hugs and Kisses staat op 259, toch wat gestegen tegenover vorig jaar. Uit een heerlijk seksuele zomer 1969. Let It Bleed van de Rolling Stones op 258. 50 jaar oud, A Day at the Races van Queen op 257. Die XX staan er een keer in met XX. Niet eieren, eieren, hè. XX is dat. XX. 256. Wat samples bij geklutst door Moby, maar het heeft hem wel een flinke bankrekening opgeleverd. Hopelijk de mensen die hij gesampled heeft ook. Moby en Play op 255. Het is heel moeilijk dus om die oe te doen na je 40. Ik raak zo hoog niet meer. Crooked Rain, Crooked Rain, het album waarvoor het bij Pavement allemaal is begonnen. 254. De Black Parade staat op 253 en is 20 jaar oud. Ja, The Remedy is goede muziek natuurlijk. The Black Rose, The Southern Harmony and Musical Companion, 252. Ik kreeg hem net helemaal. Solitary Rain uit Mass 6, zo moet ik het toch zeggen, hè? Romeinse cijfers 6. Het Romeinse cijfer 6 met een Mass voor. Amara, 7 plaatsen gestegen tegenover vorig jaar op 251. Dus deze is 250. Dat is iets helemaal anders. Ook leuk, Coldplay. Uit A Rush of Blood to the Head. U krijgt Politic, maar ook God Put a Smile Upon Your Face.

0: Klasse, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
0: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
2: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
6: Koop lokaal, voilà.
5: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

Deze staat op A Rush of Blood to the Head en is nummer 250 in Willy's album 500. Dus we zitten in het midden, of voor de West-Vlamingen in de midden. In de midden. Nog 250 te gaan, dan kennen we de nummer 1. En weten we ook wie zijn gewicht in vinyl wint. Ik hoop van harte dat de dikste wint. Dat zal Lenny Kravitz met zijn verdomde sixpack na zijn 60 niet zijn. Tenzij zijn spieren echt veel wegen en zijn dreadlocks natuurlijk. Believe. En het titelnummer Are You Gonna Go My Way heb ik voor u klaarstaan. Dat is dan al 249, hè?

Hele goede vraag van Christel in de app. Gaat de top 500 verder op maandag of dinsdag? Op maandag zijn we er weer. Dan ben ik het ook die verder gaat trouwens. Ja, ja. Oh, leuk hè? Ik weet wat er dan straks... Allee, maandag komt.

En ik weet ook dat er straks in de Best Songs in the World met Cedric Maas een special over Bob Dylan wordt gehouden. Want die wordt zondag 85. Die zal ik dan ook moeten draaien in Slacker Station. Dat kan, want dat is ook wel een slacker geweest. Of misschien nog steeds. Zeker op zijn 85. Het is ook bij Cedric straks niet per se voor fans van Bob Dylan. Want Cedric en Alessio, die hem bijstaat, nemen ons mee op een reisje met covers van Dylan-nummers. Onder andere Jimi Hendrix. Maar ook Cher heb ik al zien zitten in de playlist. Dus kijk, voor elk wat wils. Ook als je niet per se van Bob Dylan houdt, kan je straks terecht bij Best Songs in the World. Dat is al binnen een kleine 10 minuten. Wij moeten nog verder met de album 500. En ik heb Deus voor u om het af te leren. Ze stonden er al eens in. Maar dit is het 4e studioalbum van Deus. Pocket Revolution. Waarop Mauro officieel werd ingelijfd. Ondertussen hebben ze een Noorse gitarist. Maar met Mauro was het toch heel bijzonder. If you don't get what you want. And what we talk about when we talk about love. Krijgt u van mij. En dan zie ik jullie, maar voornamelijk horen, op maandag. Pinkstermaandag is dat. If you don't get what you want.

248 zitten we dus bij Deus. Je krijgt er nog eentje hoor, voor het nieuws van 7 uur. En dan is er The Best Songs in the World. Een ode aan Bob Dylan, die zondag 85 wordt. Maandag ben ik er terug met de rest van Willy's album 500. Tot dan!

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
4: Een goede avond. Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort één van hen.
5: We wisten dat het erg ging zijn. We hadden er ons op getraind, maar het is erger dan dat ik dacht. Maar heel kwaad. En ik ga terug gaan. We hadden getraind, we hadden drills gekregen, we waren gewaarschuwd. Maar dat er zoveel, het was extreem. Het was extreem.
4: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er een bom in een bakkerij en nog één in een andere woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. Vlaanderen opent 10 nieuwe openwaterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan over rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse. Je hoort minister Roens.
6: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone. Zone is de veiligheid natuurlijk. En twee, de waterkwaliteit.
4: De extra zwemzones komen goed van pas bij het warme weer dit weekend. Netbeheerder Elia pauzeert zijn opruimactie van zeemijnen. Omdat er dit weekend heel wat dagjes toeristen worden verwacht aan de kust met het mooie weer. Sinds maart ruimt Elia samen met ontmijningsdienst Dovo Duitse zeemijnen op uit de Tweede Wereldoorlog. Want die zeemijnen liggen in de weg voor toekomstige werken aan kabels. De werken worden dus nu even gepauzeerd omdat het druk wordt aan de kust. De werken op zee gaan wel gewoon verder. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar vierde bronzen medaille op een EK. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
7: There he goes. One of God's own prototypes. High-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.
8: Welkom allemaal bij een speciale aflevering van Best Songs in the World. Dit weekend wordt Bob Dylan 85 en dat gaan we vieren met een special voor mensen die niet van Bob Dylan houden. Alleen maar covers en een beetje van de man zelf. We beginnen met Damn, Van Morrison. It's all over now, baby.

Beck met Leopard Skin, Pillbox Head. Zoals ik al zei, 2 uur lang Bob Dylan. Ik weet dat heel veel mensen niet zo graag Bob Dylan horen. Het is vaak soms een beetje geneuzel, dat geef ik toe. Met een man, geniale songwriter, wordt 85 en dan gaan we vieren met vooral covers. Dit is een van mijn favorieten, ook een van mijn favoriete zangeres aller tijden. Dit is Cher met Tonight, I'll Be Staying.

Prachtig. De echte Dylan fan zal natuurlijk wel zeggen, hey, dat is wel een traditional. Ja, dat weet ik, maar Dylan heeft het eerst gedaan. Of toch, een van de bekendste die het eerst gedaan heeft. En dit is Glen Campbell met een van Bob Dylan's bekendste nummers. Don't Think Twice, It's Alright.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ah, ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
10: Ons vente, zijn bendidioten.
11: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
12: De geschiedenis van uw Google Chrome.
13: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
10: Respect wil ik nog wel proberen.
2: Mamma mia!
14: Wat was dat?
15: De nieuwe comedy-reeks...
2: Strijk!
15: Nu exclusief op streams.
0: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
16: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
17: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
18: Check de promo.
17: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
19: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
20: joehoe,
19: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
21: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
22: Leuke video!
21: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
23: Ik ben toch rustig!
24: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Handy Dandy. Door een band die ik eigenlijk niet ken, staat op een verzamelplaat van Dylan. Jesse Elliott en de Handy Dandy Band. En dat is Julie Driscoll, Brian Auger en de Trinity. This Wheel's on Fire.

Wat een stem, wat een kerel. Wat een nummer. One More Cup of Coffee van Tom Jones. Nog niet zo heel lang geleden opgenomen, 2021 pas. Blijven een goede zanger. Volgende is ook ongelooflijk goed. The Man and Me door Lonnie Mack.

Subterranean Homesick Blues door Harry Nilsson. Kent je wel, die heeft heel veel hits gehad. Hier samen opgenomen met zijn beste vriend John Lennon. En het volgende moet natuurlijk erin zitten. Een van die covers die misschien zelfs beter zijn dan het origineel. Dit kent iedereen en het blijft fucking goed. Dit is Jimi Hendrix met All Along the Watchtower. Jazeker.

Eindelijk na 6 jaar deze radioshow te maken, heb ik een excuus om Cher 2 keer te draaien in 1 aflevering. Dat was met de prachtige versie van Lay Baby Lay. En dat je met Dylan's nummers alle kanten op kunt, bewijst het volgende. Dit zijn de Dead Weather met New Pony.

0: met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 8 uur.
7: Goedenavond. Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort een van hen.
8: Voor mij was het ergste stuk in de haven. Het verwerkingsproces daar. Uren en uren op de knieën gezet. Mensen die ze al in elkaar geramd hadden, die gebroken botten hadden.
7: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er één bom in een bakkerij en nog een andere in een woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. De baas van het Pakistanse leger is op weg naar de Iraanse hoofdstad Teheran om het vredesakkoord tussen Iran en de VS af te werken. Dat zeggen bronnen uit het Pakistanse onderhandelingsteam. Sinds begin april geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen de VS en Iran. Het vredesoverleg zat de afgelopen tijd muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
9: The best songs in the world. Cedric Maas.

I'm Not There van Sonic Youth. En het volgende nummer hebben we al gehad. Het is straks een versie van Tom Jones. Maar dit is hetzelfde nummer. One More Cup of Coffee door de White Stripes.

0: man zelf mag natuurlijk ook niet ontbreken. Dit is Bob Dylan met Don't Think Twice, It's Alright.
1: Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby.

Blijft een van de coolste stemmen in de muziekgeschiedenis. Mark Lanegan met Man in the Long Black Coat. En dat is Leon Russell met een verschroeiende versie van The Ballad of Hollis Brown.

Top of a Tin Man door Stephen Malkmus van Pavement en de Million Dollar Bash Quartet, met onder meer Lee Ronaldo van Sonic Youth op gitaar en ook Tom Verlaine van Television. Oh, dat kwam er bijna niet uit. En dat is de Man in Black zelf, Johnny Cash met Wanted Man.

Down Along the Cove van Johnny Jenkins. En dan zit het er bijna op. Ik hoop dat je toch hebt kunnen genieten van deze aflevering, ondanks dat je geen Bob Dylan-fan bent. Ik ga ervan uit nu dat je geen Bob Dylan-fan bent. Misschien ben je wel een Bob Dylan-fan en heb je ook heel goed geamuseerd. En voor de mensen die zich afvragen, je zei Guns N' Roses, Knocking at Heaven's Door vergeten. Nee, dat ben ik gewoon niet vergeten. Dus bedankt om te luisteren allemaal. Volgende week is er een reguliere aflevering. En ik ga je toch verlaten met de man zelf weer. Bob Dylan met Tombstone Blues. Hou je goed. En ja, braaf zijn. Tot volgende week. Jojo.

0: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Mannekes,
2: Bombie,
1: ik heb gedroomd.
3: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
2: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
2: En zondag en maandag...
3: 20% korting op alles.
1: Serieus?
2: Oh, jij wist dat niet.
3: Bombie, we hebben nu drukken door.
1: Oei, gaan we niet dan?
2: Jawel!
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
8: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
9: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 9 uur.
12: Een goede avond. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099 en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Soehal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter ook vaker voor een straf met een enkel band. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
13: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
12: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De NAVO moet reageren op de ontgoocheling van Trump over het bondgenootschap. Dat heeft Amerikaans buitenlandminister Rubio gezegd. President Trump vindt dat hij niet genoeg steun krijgt van de NAVO-bondgenoten in de oorlog in het Midden-Oosten. Zo wil hij toegang tot militaire bases van andere NAVO-landen om zich beter te kunnen wapenen in die oorlog. Eerder dreigde Trump ook al de NAVO te verlaten als hij niet genoeg steun krijgt. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
10: Music matters.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy. Music that matters.

ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com. Music matters. Yeah. Really.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al 2099 en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Zuhal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter nog vaker voor een straf met een enkelband. Op het festival Extrema Outdoor in Houtale-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
3: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
2: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Je hoort Bonte.
4: Met als voorwaarde dat je het gereserveerd blijven voor studenten die het moeten doen met een beurs of die effectief tot de lagere inkomens zoeken behoren. Dus dat is de voorwaarde, dat is de win-win die we ook zoeken. En we stellen vast in Gent, in Leuven, dat dat toelaat om inderdaad fors onder de marktprijs quoten aan te bieden aan die studenten.
2: Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Komende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 vermoedelijke besmettingen en 177 sterfgevallen. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie in verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. De politie onderzoekt nu nog wie er achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte ook lang aanhoudt. Weerman David de Henao.
3: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
2: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarbij was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Een goede nacht. Kredietbeoordelaar Fitch behoudt zijn kredietscore voor ons land, nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. Ze onderzoekt nu nog wie achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenhouw.
3: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
2: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. Vannacht blijft het helder, minima straks rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.